0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Dancehall uit Jamaica vormde de basis voor veel moderne hip-hop flows. Artiesten als Shabba Ranks en Sean Paul inspireerden generaties rappers wereldwijd.
2: Black Music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: fucking rijke dag naar weer de kleine miljoenen per dag. Of zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki in

0: Black Music Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: Million.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Radio. Yeah, too hard for the radio.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
5: That's a fact.
6: Yeah.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.

0: begin het me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: We are your daily playlist provider.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Music. Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B. My Anaconda.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: Wake up.
1: The Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.

0: Hey, Tony, load them up, Tony. We definitely got some Jay-Z on the way, talking about Hard Knock Life. Yes, sir, but look out for some Joe Silvio featuring Ronnie Flair. Who's this? Young Felix, sorry. It's talking about Toxic. Toxic.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. I'm here for telling who it's hit. It's a hard
2: star, so I say no more. Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Oh, Black everything.
1: We play all your favorite black music artists and music.
7: This is the

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: Load them up, Tony. Load them up. Travis Porter on the way for you. Talking about Hey Ladies featuring Tyga. But Chill is here first with the TGIF. That part right there, man, is coming up. Hold on.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Tupac Shakur gebruikte hip-hop niet alleen voor hits, maar ook om verhalen uit het echte leven te vertellen. Tracks als Changes en Dear Mama worden nog steeds gezien als cultureel erfgoed.
5: I can hear it in the music.
6: For the culture. For the music.
7: Let the music tell it.
8: Hey, yo.
9: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
10: Stop sleeping.
9: And wake up.
11: Wake up every day.
9: This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.

Galaxy Radio. Summer's on.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy in the Morning Time. What up, what up, what up? More hits, more bangers coming your way. Never Leave You's on the way. Bass by La Lumi D. Look out for that. But first, man, for some Buku Sam and Reik with Adam Noit. Adam Noit. Let's go get him, all right? Wake up now. It's loading.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music
5: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Veel grote producers begonnen ooit als DJ in kleine clubs of op straatfeesten. Black music draait altijd om creativiteit vanuit de community.
6: Hip-hop, R&B en Afro music.
7: Talk about black excellence.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Let's take it back. Back to the
9: R&B, yeah.
1: Back to Richie and Tony. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Hoorn is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
0: This thing right here is our thing.
4: Hey, put your hands up.
5: Do it right now, go.
0: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
6: What? You know what's up?
0: It's time.
7: I think it's about time you
6: wake up.
0: Time to wake up with the Galaxy Morning Marathon.
8: Right now. Weekdays from 6.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond. Een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Goedemorgen, het is 23 juni op de dinsdag. We zijn de maandag weer voorbij. 10 uur geweest, dat betekent Wes op Galaxy Radio. En zometeen een vol programma voor je met een hele hoop tracks. De beste R&B, hip-hop en afro. Zometeen dus Kanye West, Preacher Man, naar Jonna Pana hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Kanye West hoorde je Preacher Man.
1: Ja, er is een discussie gaan op Reddit over de track dus Preacher Man van Kanye, waar er gezegd wordt, er zitten AI-gegenereerde instrumenten, zanglijnen in, die ja, dus door AI gemaakt zijn. En daar waren veel fans niet blij mee. Kanye is daar bekend om het ja, opnieuw maken van tracks. Hij maakt meestal eerst een versie, daarna komt er weer iets nieuws en weer iets nieuws. En op een gegeven moment kan hij iets weggooien of iets behouden. En veel fans hoorden ook in die nieuwe versies dat daar iets van AI in voorkwam. En ook daar waren ze dus niet zo blij mee. Nu vraag ik me af, wat denk jij hierover? Weet je, wat vind jij van AI? Kijk, aan de ene kant denk ik, ja, AI, muziek, die dingen moeten niet samengaan. Aan de andere kant, het kan ook misschien wel juist iets goeds bieden bij, ja, een hele hoop tracks. Wat denk jij? Stuur het door naar Galaxy Radio 085-029-4x2. Wat jouw mening is over AI in muziek. Ik hoor het graag van je en je hoort het zo meteen.

J. Cole hoorde je bij Galaxy Radio. Ja, AI in muziek is dus de vraag. Wat vind jij daarvan? Er verschijnen steeds meer artiesten die door AI gemaakt zijn. Kanye West gebruikt misschien wel AI-instrumenten of zanglijnen in zijn muziek. Wat vind jij daarvan? Stuur het door en ik hoor het graag van je. Zometeen nog D-Double naar Zezé. Good days.

0: Big.
1: It's Lil Baby.
0: Call me JT.
2: Hey.
3: Man, it's the boy named Big Money Blitz.
4: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
6: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger, breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierden hem toch, is gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked. Certified lover, boy, net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en drift in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
7: Night night.
6: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
7: Peter.
6: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
7: Nah.
6: What is your life like? Laten pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar Goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
7: Kan toch niet?
6: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel Koning Punchline? Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
5: What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
6: What is your life like? Laat ik pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
4: Galaxy.
0: Take 'em back.
8: Break it back. Like it was yesterday.
4: Yeah. Throwback.

0: Een track die sowieso geen AI bevatte. We hoorden Strictly Business hier bij Galaxy Radio 1988. En ik vroeg aan jou dus, wat vind jij van AI? Nou, er kwamen een hele hoop reacties binnen. Zo stuurde Jeffrey naar mij, die zei, luister, ik vind AI, ja weet je, waarom niet? Het moet gewoon kunnen. We zijn nu toch al bezig met die muziek, met AI. Waarom kunnen we niet gewoon voor muziek gebruiken? Het wordt er alleen maar beter van. Noah stuurde mij, die zegt, nou weet je, ik vind het onzin. AI moet eigenlijk verboden worden. Dat zegt zij. Ze zegt, luister, AI, dat gaan we niet gebruiken. Want muziek is iets op karakter, iets emotioneels, iets authentieks. Daar moet je zeker met de computer vanaf blijven. En zo stuurde dus Samir, die zegt, luister, ik vind het de middenweg eigenlijk. Samir zegt, kijk, AI is iets wat we niet meer weg gaan krijgen. Het moet toch wel blijven. Laten we het in ieder geval gebruiken ten goede van onszelf. En als daar muziek beter door wordt, dan worden we misschien wel allemaal beter. Ja, goed. Hey, we kijken dus van twee kanten, zou ik zeggen. Het heeft goede en slechte kanten. Ja, het gaat twee kanten op. Hey, zometeen A Tribe Called Quest. Ook een track zonder AI. 1999. Electric Relaxation. Na Bad Bunny. Hier bij Galaxy Radio. We gaan een beetje dansen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. The bangers on

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month, hier op Galaxy.
4: Black, right? Yeah.
5: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black.
5: Music. Black music sounds like this.
6: June is Black Music Month.
7: I would like to welcome.
5: We are Galaxy Radio.
8: You already know.
9: You know my name.
10: Hey.
5: We are your daily playlist provider.

Electric Relaxation hoorde je hier, Tribe Called Quest. Daarvoor hoorde je Bad Bunny, DTMF. En misschien is dat wel jouw favoriete track. Kan ik goed begrijpen. Hij is dansbaar, hij is heerlijk. Mocht het nou niet zo zijn en je wilt jouw favoriete track horen, stuur hem dan door.

0: Cry for me hoorde je The Weeknd en voor je Trobi hoog hier bij Galaxy Radio. Ja, The Weeknd, nog lang geen weekend, het is pas dinsdag. Daarom gaan we ervoor zorgen dat jouw werkdag beter wordt vandaag. En daarom wil ik graag van jou weten wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat. Waar word jij gelukkig van? Waar word jij relaxed van? Of waar word jij echt blij van? Stuur het door. En ik hoor het graag van je. Tot zo, hè.
1: From your car radio to your phone. Everywhere we go. Go. Download the free Galaxy Radio app.
2: You get it anywhere.
3: And keep the music going.
2: Check it.
4: Check out the
2: music. Next.
1: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona-onderzoek deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: 11 uur geweest, dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio op de dinsdag. Op de 23e van juni. Hey, ik vroeg aan jou dus, wat is je favoriete working track, jouw favoriete werkplaats? Stuur hem door via 085-029-4x2. En er komen een hele hoop throwbacks binnen. Je hoort zometeen welke gaat draaien.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En hij is goed hoor.

make it worse. Die Trying Audio Party Next Door. En ik vroeg aan jou, wat is je favoriete working track? Jij stuurde hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that. Ja, het leuke is, er kwamen een hele hoop throwbacks binnen. En die werden doorgestuurd door jou, maar niet specifiek per se welke track. En daarom dacht ik, ik ga vandaag gewoon kiezen voor jou. En het valt me op, die throwbacks, want vaak bij jouw favoriete working track worden throwbacks doorgestuurd. Waarom, weet ik niet precies. Waarschijnlijk omdat we nostalgisch worden op een werkdag. Misschien verlangen we terug naar een betere tijd. Verlangen we terug naar het weekend. Laten we daarom ook zeker dat erin houden voor jou. En ik ga je vandaag gewoon verrassen met jouw favoriete working track. Ja, bij deze. Verrassing. Hold on, wait. This is Chris Brown and you're listening.

Ja, ben je vandaag jarig, is deze speciaal voor jou geweest. Birthday hoorde je bij Galaxy Radio, de 40 Year Tupac, California Love, Dr. Dre. Een verrassing vanuit mij, dus voor jouw favoriete working track. Zometeen Rihanna, Panda Replay na Yo Silvio, alsjeblieft. Hey.

0: Jullie, yeah, yeah, hier bij Galaxy Radio. Daarvoor die Rihanna Pandy Replay. Een iconisch track. Een iconische artiest ook. En ik heb zometeen nog twee iconische artiesten klaarstaan. Waarvan er eentje ook een ultieme throwback is. En wat toen de tijd mijn favoriete track was. Ja, hij komt eraan. My Boo ga je zometeen horen. Usher naar Drake hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey,

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music World. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Lil Wayne inspireerde een complete generatie rappers met punchlines, tattoos en mixtape cultuur.
3: Black Music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Yeah.
6: This is Galaxy.
7: Bang, bang, bang and hip-hop.
8: This is where the biggest stars come to play.

Door de Usher hier bij Galaxy Radio. My Boo, de voor je Drake. Zometeen gaan we zijn aartsrivaal draaien. Kendrick Lamar, TV Off komt eraan. Na Aerostar en Wizkid, Gimme That. Een heerlijke track dus. En zometeen dus de Lunchbreak Mix voor jou. Hoor je zometeen.

0: TV af voor je Kendrick Lamar. Ja, zometeen gaan we jouw lunchpauze beter maken met de lunchbreak mix. Rond de klok van 12 uur. Dat betekent jouw lunchpauze begint dan pas echt. Dus hou die boterhammen in je tas en pak ze pas uit wanneer Sydney Cracker begint met draaien. Zometeen dus. En ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur. Wes op Galaxy Radio. Tot morgen.
1: Galaxy.
2: Yeah, yeah.
3: It was an early title.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Karan.
7: I am Jay Howell.
8: We are Galaxy.
9: Ladies and gentlemen.
10: Say my name, man.
11: Gio. We are Galaxy Radio.
12: Turn this up.
11: Listen anywhere on our free radio app.
13: Or online at Galaxy.radio.
14: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. En krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
5: Right here.

0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. When it comes
0: to putting in work. Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break. Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al langer gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
4: Ready, ready, heat wave.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
1: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. Laten we gelijk beginnen. Cypress Hill komt voor je lang uit 1991. Hey, maar ja, hoe je het eruit verkeert, deze mannen zijn nice. Geniet ervan. We beginnen met de Sting.
2: We back inside that hip-hop.
3: Back with the latest.
4: Galaxy.
5: Holla.

0: You know I love my throwbacks. Ik heb er weer eentje voor je, man. Weet je, ik doe mijn best om de beste te selecteren. Ik ben een beetje een old school type of lady, dus... Hey, weet je? Ik denk het wel. Ik denk wel dat de throwback goed zit. We beginnen zometeen met Waka. Daarna heb je dus de throwback van Lil Jon uit 2002. Get Low. En daarna hoor je Oxlade. Dat is geen throwback, maar hey, it's all good.
1: This is... Break it, get down.
2: Yeah.
1: Break it down. Hip-hop.

0: moet zeggen, die namen af en toe blijven me echt wel verbazen, man. Ik zeg het je heel eerlijk. Weet je, ik begrijp dat je als artiest een aparte naam wil hebben. Je moet een gimmick hebben. Oh, als het niet bij looks is, is het bij name. Maar sommige snap ik gewoon niet. De reden waarom ik het aanhaal. A Boogie with the Hoodie hoor je zo meteen. The Roots komt ook langs uit 1996. We beginnen met Travis Scott.
1: We are Galaxy Radio. Dropping another playlist. Loaded with the biggest bangers.

0: Download it now.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black music.
4: The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, komt uit Toronto en begon anoniem muziek te uploaden op YouTube. Zijn donkere mix van R&B, synthpop en soul zorgde voor een compleet nieuwe sound binnen moderne R&B. Albums als Beauty Behind the Madness, After Hours en Dawn FM leverden wereldhits op zoals Blinding Lights. Zijn mysterieuze stijl en filmische producties beïnvloeden vandaag de complete pop- en R&B-scene.

0: Wat ben je aan het doen? Laat me gewoon weten via mijn Instagram. Vind ik altijd leuk. Misschien ben je lekker thuis, misschien ben je op werk. Wellicht ben je ziek. Ik hoop het niet, maar zo, beterschap. Moet dan ook. Super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Hopelijk kan ik je beter maken met de volgende liedjes. Kiba, I love it. Drake, Teenage Forever komt langs uit 2017. We beginnen met Olivia Dean, Man I Need.
1: Who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. You know what it is. Maar niet getreurd, ik ben er morgen weer van 1 tot 2. Hier bij Galaxy Radio, speciaal voor jou. Hopelijk luister jij dan ook. Ik wens je een hele mooie dag. Bye bye.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 24 uur online betalen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Galaxy Radio.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De oorsprong van hip-hop ligt in de Bronx in New York. Op blockparties draaide DJ Kool Herc instrumentale breaks van funkplaten langer door, zodat mensen konden dansen. Dat moment veranderde muziek voorgoed.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
5: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
6: Hey, yo. Hey.
7: It's Lil Baby.
6: Call me JT.
8: Hey.
9: Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
10: We are Galaxy Radio.
11: Tap in.
10: This is where the biggest stars come to play.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitstaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisiscentrum vandaag over de aanpak van de hitte. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

is Galaxy Radio. Every day I'm sticking to the mission.

0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black everything.
0: We play all your favorite black music artists and music. Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

was right. Still with my niggas and we

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 p.m.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het

0: vijf dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan drie dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel, verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Die zegt hij te hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleed. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En u zegt een goedemiddag, het is 4 uur geweest en dat betekent tot 7 uur Boss B hier op Galaxy. Het is 23 juni 2026, buiten graadje of 28, 29 en het heetste dat moet nog komen deze week. En daar gaan we straks even over praten.
3: Oké, let's go.

0: not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Een sterk gestaaltje van Kromijzer recht praten natuurlijk. Ja, ik weet dat hij fout is geweest, maar eigenlijk was het een beetje mijn fout. En hij doet ook goede dingen, hoor. Je hoorde Tyler, the Creator en Lola Young met Like Him uit de Airplay Top 20 van een aantal maanden geleden. Daarvoor Jonna Fraser en Jeon met Panna. Het is 4 uur geweest. Dat betekent dat we de lijnen weer open gaan gooien op 085-029-4x2. En het onderwerp vandaag, en ik denk ook de komende dagen, is de hitte die eraan gaat komen. Vandaag temperaturen van een graadje of 28-29. Het heetste van deze week moet nog komen. In Frankrijk gisteren 44 graden op de teller. En ik geloof aanstaande vrijdag een gemiddelde temperatuur in Nederland van 38 graden. Dus ja, dat zal wel weer eens een keer een dag kunnen worden dat de records gebroken kunnen worden. Ja, wij zijn er niet op ingesteld hier in Nederland. Ik bedoel, geen fiesta's van 4 uur tussen de middag. Gewoon keihard werken natuurlijk. Nou, hebben de meeste kantoren wel airconditioning, maar toch, hè. Je moet ook een keer naar buiten. En ja, als je geen airconditioning hebt, dan is het echt afzien en puffen natuurlijk. Dus laten we de lijnen opengooien voor reacties. Wat vind jij van dit hete weer? En hoe bewapen je jezelf ertegen? Drink je extra? Kom je in korte broeken naar het werk toe? Vind je baas het nog wel goed? Of gaat het normale leven zo goed mogelijk als het kan gewoon door? En ja, probeer je er zo min mogelijk van aan te trekken van die hitte. Dus laat het weten via 085-029-4x2. Lijnen staan nu open.
2: Tell me what it is. This is Boss B on Galaxy. Every second, every minute, man, I swear that she can.

0: Cassie en Diddy hier op Galaxy Must Be Love. Daarvoor Kanye en Travis Scott met Father en Kendrick Lamar met Drake en Poetic Justice. Ja, dan hebben we zo'n beetje alle grootheden denk ik wel gehad uit te zien. Deborah stuurt het appje naar 085-029-4x2 met uitroeptekens. Mij hoor je niet klagen. Nee, mij ook niet, Deborah. Ik vind het lekker. Voor mij mag die zomer heet en lang zijn tot in november. Ik vind het allemaal prima. Maar goed, mocht je last hebben van de hitte, laat het weten via 085-029-4x2. Hier is Lupe Fiasco.
1: Whether you're chilling by the water or cruising through the city. Hot like Africa. Keep it locked to Galaxy.
2: Wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Lil Kleine en Jonne Frezen met Fashion Week en daarvoor Lupe Fiasco en Battle Scars. Zometeen neem ik je mee naar Zuid-Afrika, naar Amerika en naar Frankrijk.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I know deep that you want me.
1: Are the bangers on Galaxy.
3: Better give me respect, give me respect.
2: Yeah, I'm in my go-yard, you go, girl.
4: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great.
0: On our free radio app. Download it now.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black music. Lil Wayne begon als kind bij Cash Money Records in New Orleans. Met albums als The Carter 3 veranderde hij mixtape cultuur, punchline rap en moderne flows voorgoed. Veel hedendaagse rappers noemen Lil Wayne hun grootste inspiratiebron. Lil Wayne speelde ook een enorme rol achter de schermen. Via zijn label Young Money Entertainment ontdekte hij supersterren als Drake en Nicki Minaj. Daarmee hielp hij de volgende generatie wereldsterren opbouwen en beïnvloedde hij de complete richting van moderne hip-hop. Zijn invloed hoor je vandaag terug bij vrijwel iedere moderne rapper. Artiesten als Future, Young Thug, Lil Baby, Travis Scott en Playboi Carti bouwden verder op Wayne's experimentele stijl, punchlines en melodische flows. Vooral zijn mixtape-periode met projecten als The Drought 3 en Dedication 2 wordt nog steeds gezien als legendarisch binnen hiphopcultuur. Zonder Wayne zouden de sound, flows en artiesten van vandaag compleet anders klinken.

0: Anglish was dat samen met Keblek en Laporte. Daarvoor Blackst en Roddy Ricch met Passionate. En Tyla en Sarah Larson met She Did It Again. Zo hebben we het hele rondje wereld gehad over Zuid-Afrika richting de Verenigde Staten om uiteindelijk in Frankrijk uit te komen. En nu gaan we richting de telefonische reacties op mijn vraag. Wat vind je van het hete weer en hoe wapen je je bijvoorbeeld op je werk tegen de hoge temperaturen? Je kon een voice memo achterlaten op 085-029-4x2. En dit zijn de binnengekomen reacties.
1: Goedemiddag, Kevin hier. Rotterdam is calling. Ik werk in een magazijn en daar loopt de temperatuur soms op tot boven de 30 graden. We beginnen tegenwoordig vroeger en drinken veel meer water. Gelukkig mogen we korte broeken dragen, anders zou het echt niet te doen zijn. Zodra ik thuis kom, gaat direct de ventilator aan.
2: Met Sherwin, ik wil even reageren op jouw vraag over die hitte. Ik ben buiten aan het werk in de bouw. Dan merk je pas hoe warm het echt is. We proberen zware werkzaamheden zoveel mogelijk in de ochtend te doen. Zonnebrand, water en een pet zijn tegenwoordig net zo belangrijk als je gereedschap.
0: Ja, bijna belangrijker dan je hamer en je zaag. Hey, dankjewel voor de reacties. Laten we de vraag even veranderen. Weet je, wat vind je van al die codes die tegenwoordig uitgegeven worden? Ik bedoel, als het boven de 25 graden is, dan is het al code geel. Boven de 28 graden code oranje. En nu gaan we richting code rood. Wat vind je daarvan? Laat het weten via 085-029-4x2. Hier is Ghana.
3: Galaxy. Soundtrack your summer.

0: Zomerse muziek op Galaxy met Frenna en Starlife. Daarvoor Giant samen met Tyson en Ixxxe en Gunna en Burna Boy. En die titels die worden steeds moeilijker om uit te spreken. Misschien moet ik er ook gewoon niet aan beginnen. Hey, zometeen na 5 uur de thuiscoaches. Het is leuk, want er worden nu al, verslagen ingesproken op onze voicemail over de wedstrijden van gisteren. En die 18 miljoen thuiscoaches, die mensen die eigenlijk, weet je, achter de televisie het altijd beter weten dan bijvoorbeeld Ronald Koeman, die mogen dagelijks op onze virtuele thuiscoachbank plaatsnemen. En je mag de wedstrijden bekritiseren. Laat het weten. Stuur even een voicemail naar 085-029-4x2. En neem plaats op onze virtuele couchcoach. Zometeen tussen 5 en 6 de reacties.
1: Ooh, I be. This is Boss B on Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Polka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro, and summer vibes. Polka Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin. Afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolg. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more

0: your bitch.
1: Randy Ritchie was dat. En Can't Be. En volgens mij een soort van one-hit wonder, want ik heb nooit meer wat van deze Randy genomen. Ik zit ook even in zijn discografie te zoeken, maar volgens mij is dit de enige plaat die hij ooit heeft uitgebracht. Correct me if I'm wrong. Nou, voor Party Next Door en Die Trying, Fresh, KM en Lassa met Bare Minimum. Nou, thuiscoaches, virtuele bazen van het voetbal. 18 miljoen mensen langs de zijlijn bij iedere wedstrijd die allemaal iets vinden van de wedstrijden van het WK 2026. Meld u het allen tezamen. Onze voice memo die staat nog steeds open op 085-029-4x2. Je kan je ongezouten mening geven over de wedstrijden van gisteren. Zometeen de reacties. En ja, we hebben ook nog een vraag uitstaan over het warme weer. En dat is, wat vind je nou van al die codes die tegenwoordig worden uitgegeven? Ik bedoel, als het een beetje warm in Nederland is, dan kleuren de kaarten donkerrood. Ben je gevoelig voor die codes? Laat het weten via 085-029-4x2. Wij gaan naar de Airplay Top 20. Elke zaterdag tussen 2 en 4 hoor je daar een nieuwe aflevering van een van de grote hits. Op dit moment in die lijst is Olivia Dean. Is The Man I Need.
2: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
3: No limit, no limit, they pushing, yeah.
2: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
4: Don't try to hold my summer down, hold my summer down.
2: Available in the Apple or Google Play Store. Yo.

0: Jay-Z en Rick Ross, The Devil is a Lie. Daar lopen de meningen enigszins over uiteen. Daarvoor de 6ix9ine Boys met de Tootsie Roll en Olivia Dean uit de Airplay Top 20. En The Man I Need hier op Galaxy. Nou, het is warm buiten. Dat is je vast en zeker wel opgevallen. Lekkere zomerweer. Hè? Ik bedoel, de zomerprogrammering is ingegaan op Galaxy. Het is officieel ook afgelopen zondag volgens mij ook zomer. Nou is geloof ik de meteorologische zomer ergens op 1 juni begonnen. Maar voor het gepeupel, de mensen die normaal jij en ik zijn, weet je, die moeten werken voor de rekeningen. Is het sinds afgelopen zondag zomer, 9:50 of zo geloof ik, stonden de sterren goed. En is de zomer begonnen, dus ook op Galaxy is de zomerprogrammering begonnen. Alleen ja, als het een beetje mooi weer is en de temperatuur loopt een beetje op, dan worden er meteen waarschuwingen uitgedaan, want... Ja, was het vroeger gewoon lekker warm, is het tegenwoordig gewoon levensgevaarlijk weer. Ook bij iedere bui tegenwoordig komen er NL-alerts op je telefoon. Mijn vraag aan jou is, wat vind je namelijk van al die waarschuwingen, al die codes? Geel, groen, blauw, paars, oranje, welke er allemaal niet zijn. Vroeg je op te reageren en onze voice box in te spreken via 085-09-2042. En dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
1: Patrick hier. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms wel moet lachen. Het is 29 graden en meteen gaat het overal over hitteplannen, waarschuwingen en code zus of zo. Toen ik jong was, noemden we dat gewoon lekker zomerweer. Mm-hmm. Dan gingen we naar het strand en was iedereen blij.
2: Hoi, ik ken het. Op mijn werk hoor de hele dag mensen klagen over de warmte. Terwijl dit precies het weer is waar we in januari naar verlangen. Een paar maanden geleden klaagden we over regen. Nu is het weer te warm. Nederlanders zijn nooit tevreden.
0: Ja, wij Nederlanders zijn gewoon beroeps-azijnpissers. Ladies, grab your bikini. Turn up the heat. I love the summertime. All summer long. This is where it's at. We're partying. All summer long. Your summer is with Galaxy Radio.
3: Dat is weer maar.

0: Boko Sam en Rijk hier op Galaxy hoorden ademnood. Zometeen meer bangers, onder andere Irish Star. Kulas komt eraan met Single als een pringel en Jemani.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Where do we go from here?
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Black Music Month.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black music blijft constant vernieuwen en inspireren.
6: Hip-hop, R&B en afro music.
7: Talk about black excellence.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: Zomersklank op Galaxy met Jemani Rock With Me. Daarvoor Kulaas met Single Als Een Pringel. En Ira Star was er met Where Do We Go?
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Nou, voor vier landen is dat antwoord wel duidelijk, want die gaan terug naar huis. Er zijn op dit moment vier landen uitgeschakeld natuurlijk in de WK-wedstrijden. Haiti, Turkije, Tunesië en Jordanië, die mogen de koffers pakken en gaan naar huis. En wie ze geplaatst hebben voor de knock-out fase zijn Mexico, Verenigde Staten, Duitsland, Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. En wij Nederland hebben nog een wedstrijdje te spelen tegen Tunesië. Dat gaat een belangrijke wedstrijd worden. En ik geloof dat het om 1:00 s'nachts is. Dus, nou goed, 18 miljoen thuiscoaches. Iedereen heeft een mening over de wedstrijden die gespeeld worden. Dus daarom hebben we onze virtuele thuiscoachbank ingericht.
2: De WK 2026 Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, en je ongezouten mening op de wedstrijden die mag je geven via 085-029-4x2. Kom eens aan.
3: Hey, Michael hier uit Amsterdam. Argentinië blijft voor mij een van de favorieten voor de wereldtitel. Ze spelen met zoveel vertrouwen. Wat me vooral opvalt, is dat ze niet afhankelijk lijken van één speler. Iedereen kent zijn taak en dat maakt ze zo gevaarlijk. Ik zie ze minimaal de kwartfinale halen.
4: Jason hier, Noorwegen tegen Senegal. Dat was voor mij de leukste wedstrijd van de avond. Twee ploegen die allebei wilden voetballen en niet alleen achterover gingen hangen.
5: Ja jongens, ook Pieter, jij geeft een thuiscoach man. Ik mis je in enkele wedstrijd en het is toch de wel om te slapen s'nachts. Dus lekker voor de buis. Dit WK heeft me niet veel saaie wedstrijden gehad. Elke dag gebeurt er wel iets onverwachts. Eerst Kaapverdië tegen Spanje, daarna Curaçao dat een punt pakt tegen Ecuador. En nu weer spannende groepswedstrijden. Als voetballiefhebber kom je echt aan je trekken. I know.

0: Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft vanavond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy Radio.

0: Tyler.
1: It's Coi Leray.
0: Baby King.
2: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
3: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
4: Maximaal Barbecue weer. En dat betekent gewoon dat ding uit de schuur. Even de rotzooi van de afgelopen barbecue ronde eraf krabben. Die etensresten. En gaan voor de volgende ronde met de familie, de buurtjes en vrienden. Want het is ideaal zomerweer in Nederland. Met temperaturen die alleen maar oplopen.
5: Back, come back, yo.
6: Right now.
7: It's going down.
8: Back with more hip-hop and R&B.
9: Yeah.
8: This is Galaxy.

Voor zat Fight met Cello Goede Mor. In Amsterdam zijn we te ontvangen op 95.7.fm. In Den Haag op 95.6. In Rotterdam op 104.2. En in Utrecht op 103.4 FM. We moeten dat vaker oefenen. Je moet hard nadenken over die frequenties. Nou ja, we zijn gewoon overal te ontvangen. Mocht het op FM niet lukken, dan via DAB. En je kan altijd, natuurlijk, maakt niet uit waar je heen gaat, onze gratis te downloaden app op je telefoon zetten. En al zit je in Zuid-Spanje, dan kun je nog luisteren naar Galaxy. En als je naar Ibiza gaat, dan kun je gewoon weer de radio aanzetten. Want daar kun je namelijk Galaxy keihard ontvangen. Hey, zometeen Bruno Mars, I Just Might uit de Airplay Top 20. Ik heb Jeezy en Jay-Z voor je klaar liggen met Seen It All. Maar eerst neem ik je mee terug in de tijd met een Galaxy throwback van de Pound Dog. Hier is Nothing But a Cali Heat.

0: Jay-Z en Jay-Z, je hoorde Seen It All. En daarvoor Bruno Mars uit de Airplay Top 20. I Just Might en The Pound Dog en Galaxy Throwback en Nothing But A Cali Heat. En dat zal ongeveer dezelfde hitte zijn als die we op dit moment in Nederland hebben, denk ik. Bijna 30 graden Celsius. Maar hoor je niet klagen. Echt niet. Hey, zal ik even de avond met je doornemen voor vanavond hier op Galaxy? Want het worden lange zomeravonden. Vanaf 7 uur Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Met vanavond ook weer een stukje X on the Beach. Ik weet niet of je aan het volgen bent. Ik geloof dat het online te zien is. En dat er iedere maandag of dinsdag, nou weet ik dat zeker, een nieuwe aflevering online komt. In ieder geval vanavond dan hoor je alle ins en outs uit X on the Beach. Bij Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Vanaf 9 uur dan neemt Ice het stokje over. Ook vanavond natuurlijk weer problemen oplossen. Ice die als een soort van love doctor probeert dilemma's te vloeren. En vanaf 11 uur hoor je onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G in Rosa's World. En ze neemt je mee de nacht in, mocht je vannacht werken. Dan is Rosa bij je.
1: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy.

0: Unpickable.
1: Kendrick Lamar heeft in 2025 de hitlijsten redelijk gedomineerd. Dan word ik Peekaboo, daarvoor Frenna en Shelly Poppy over hitlijsten domineren gesproken. Die kan er ook wat van, die Frenna. Je hoorde Zaza. Ja, we zouden het bijna vergeten tussen alle hitten door. Maar het is ook nog gewoon juni. En dat betekent Black Music Month. Ik heb zometeen de We sleep je door de file heen minimix voor je. Alle redenen om te blijven luisteren. En deze plaat komt eraan.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Radio.

Mocht je een groot liefhebber zijn van de OG's in hiphop, dan heb je terecht op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het via DAB Plus ontvangen of in onze gratis te downloaden app of via onze site. Dat is galaxy.radio. GLXY.radio, Onyx hoorde je en The Evil Streets. En daarvoor Dior met Go Mama. Zometeen, we slepen je door de file heen, minimix. Mocht je ergens vaststaan, gooi die raam alvast open en zet de radio hard. Yes.

Baby Keem en Kendrick Lamar en Good Flirt. En daarvoor Drake met Too Hard for the Radio. Zijn nieuwe single uit de Airplay Top 20. Het is tijd voor de Sleepje door de File, heen Minimix.

0: De we slepen je door de file heen, Minimix. Elke middag hoor je hem tussen 6:30 en 7:00 hier op Galaxy. Ik geloof dat de A27 wordt afgesloten tot en met 31 augustus. Dus ja, die files die gaan er echt wel komen in Nederland. Mocht je richting het zuiden willen afzakken vanuit bijvoorbeeld de Randstad, dan moet je rekening houden met een extra uur reistijd. Waarvan akte? We kunnen het niet leuker maken in de zomer, toch? Maar goed, er is altijd nog een sleepje door de file heen, Minimix. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed, sta je ergens vast. Hey, zometeen na 7:00, Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Vanavond vanaf 9:00, IJs op de radio. En onze eigen nachtkoningin Rosa G vanaf 11:00. Ik spreek je morgenmiddag weer om 4:00. Maak er een warme, hete, zwoele dinsdagavond van. Tot morgen, hoi.
1: Galaxy, your daily dose of sunshine.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar 64.000 euro per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of 5,76 miljoen euro. De hitte in Europa zorgt voor onrust op de graanmarkt. Door droogte en temperaturen tot 40 graden in onder meer Frankrijk steeg de tarweprijs naar het hoogste niveau in 3 weken. Handelaren vrezen oogstschade. Wereldwijd is nog geen tekort, mede dankzij gunstige vooruitzichten in de VS, Rusland en Oekraïne. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuidoosten een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En dan het weer? In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: 1-2-1-2.
2: Back up at it.
3: Okay, I think I'm ready.
0: Let's drop more hip-hop bangers.
3: Okay.
0: Here on Galaxy Radio.
4: This is Daniel Nussbaum.
5: Daniel Nussbaum.
4: In Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
6: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je en verzorg de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en het is toch ook zo'n lekkere, warme, plakkerige dag. Het is toch ongekend en we hebben zelfs dit uur een fantastische gast.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: You all know the name.
1: I'm the one who run this city.
0: Recognize his voice.
2: Introduce it.
0: This is Noose Radio.
3: Turn it up.
4: Go.
3: Turn it up.
0: With Daniel Nussbaum.
5: In the building.
6: Galaxy, ja hoor, de appbox komt alweer lekker vol over de plakkerige nacht die jij zometeen vanavond gaat beleven, denk ik. Laat jij ook even weten hoe je dit allemaal gaat overleven. 085-029-4x2. En ik krijg as we speak een appie binnen van Joes. Zegt Daniel, joh, je spreekt echt recht uit het hart met de plakkerige weer, zeg. Eindelijk iemand die iets snapt. Maar ja, die hip-hop en R&B gaan me wel goed doen. Bedankt, kerel. Ja, Joes, laat even weten welke plaat ik zometeen voor je kan draaien. Zometeen hoor je en Famous met Max Payne. Maar nu eerst Gims en Distix met Spider.
7: Maximum.

0: opslag op een 500. Dan kan ik alleen maar GTA 6 spelen en voor de rest helemaal niks meer, joh. Ga jij dat doen? Ga je ook 300 GB gewoon downloaden op je Game PC? Of denk je bij jezelf, nou weet je, ik vind dat 300 GB ook wel too much. Ik kan niet eens kwijt. Laat maar weten, wat ga je doen? Want ik zit echt te wachten op GTA 6. Ik kan al eigenlijk niet meer wachten. Nou, het is dan zover. Het is dan bijna weer een paar keer uitgesteld. Maar hopelijk komt het nu wel eraan. God, zal men zeggen, dat zou toch wel van lekker wezen.
1: This is a Galaxy Throwback. Hit 'em with the classic. Better pay attention. We are...

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Black Music. Davido werd geboren in Atlanta, maar groeide op in Nigeria. Hij komt uit een rijke familie, maar bouwde zijn carrière volledig zelf op. Met hits als Fall en Unavailable groeide hij uit tot een van de grootste Afrobeatsterren ter wereld. Davido hielp mee om Afrobeats commercieel groot te maken buiten Afrika.
2: Yeah. This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black
4: music.
2: Black music sounds like this.
5: June is Black Music Month.
6: Daniel Nussbaum.

Inform Me, je hoorde hier op Galaxy Radio. Ja, en zometeen een hele bijzondere gast. Ja, kijk even via galaxy.radio. Kan je allemaal alvast zien zitten wie er bij mij in de studio aangeschoven is. En dat heeft alles te maken met welke ex is next. Maar nu eerst, John Afrezen en

0: Picture, Shrek, we're all gonna make it, hoor je hier bij Nieuws Radio. Ja, en hier in het studio aangeschoven, de persoon die alles heeft te maken met...
1: X on the Beach is terug!
2: Party! Laat je lekker!
1: En zoals altijd hebben we 8 sexy singles uitgenodigd voor een hel vakantie.
2: En daar heb ik zin in.
1: Ja! De eerste 24 uur genieten ze van de zon en van elkaar. Maar daarna sturen we achter elkaar al hun ex het strand op.
2: Dat is mijn naam.
3: Oh, is wel lekker.
1: Jaloezie.
4: Zij valt in antwoord.
1: Lust.
2: Dat heeft een ouderwetse mond.
5: Ga je lekker!
1: En drama.
6: Ze hebben gelogen.
1: Neem het de overhand.
7: Koffersurfers.
8: Hoi, hoi, hoi.
9: Je moet spreiden voor die koffers, hè.
10: Dag, TBS.
11: Krijg.
12: Hé. Hey.
13: Oh. Ik wil het, ik wil het, ik wil het.
14: Hé, hé.
1: Ja. En iedere keer blijft de vraag.
15: Oh, nee, jij niet, hè.
1: Welke? Ex. Ex.
16: Zij dan de girl code, fuck die code.
1: Next. Ja hoor, laat je horen voor de bio.
17: Ja,
0: hoor, wat fijn dat je bij mij de studio bent, jongen.
17: Ja man, dankjewel man. Thanks dat ik er mag zijn ook.
0: Tuurlijk, ja hoor. Want jij bent namelijk de ster van dit seizoen van X on the Beach, Double Dutch.
17: Ja, klopt. Ik hoor het vaker op social media, dus zo.
0: Hé, hey, maar ja. Vertel eens, want X on the Beach zijn eigenlijk 8 sexy singles die in één huis zitten. En uiteindelijk spoelen je exen het strand op. En dan moet je daarin overleven op het strand of in het huis, of hoe moet ik dit zien?
17: Ja, nee, klopt. Je hebt het eigenlijk best wel goed uitgelegd. Onze exen spoelen aan en die gaan onze vakantie eigenlijk tot de helft vakantie maken.
0: Ja.
17: En dan is het aan ons om het te overleven eigenlijk, ja.
0: Ja, we zitten nu op dit moment in aflevering 3.
17: Yes,
0: je bent er al wat langer in het seizoen.
17: Ja.
0: We zagen je natuurlijk eigenlijk al met een meisje in het huis.
17: Ja, dat klopt. Jullie kennen me misschien wel van Charlotte.
0: Ja.
17: Ja.
0: Want jij en Charlotte gingen hard aan elkaar, het ging er hard aan toe.
17: Zo, gelijk vanaf minuut 1, hè?
0: Weet je, je was de eerste die seks heeft gehad
17: ja,
0: in het
17: 100%.
0: Huis.
17: Ja, ik trapte het seizoen af. Ja.
0: Maar oké, je komt in dat huis, je komt net nieuw bij mensen, je moet jezelf even aarden. Uiteindelijk meteen met Charlotte in bed gedoken. Hoe was dat? Was het meteen een overwinning voor je? Of?
17: Zo, ja. Ja, niet per se overwinning, maar Charlotte en ik hadden die klik al meteen en ik ben overal mezelf. Dus op het strand al dacht ik al van ja, kijk.
0: Jij bent de mijne.
17: Ja, 100%. En ze dacht ook zo over mij. Ik had ook een paar andere dames op het oog, maar zij was me echt aan het claimen. Dat ik dacht van oké, deze gaan we, hoe ik het zei, afvinken. Dus dat is gebeurd en ja. De rest is gewoon geschiedenis.
0: Maar uiteindelijk zien we dus in deze aflevering dat jij Charlotte, want je had last van de girl code.
17: Yes.
0: De girl code is eigenlijk dat je drie, of dat allemaal vrouwen een afspraak met elkaar hebben. Hè?
17: Ja.
0: En uiteindelijk mocht je dus kiezen wie je wegstuurde.
17: Ja,
0: en je hebt toch voor Charlotte gekozen.
17: Helaas wel, wat eigenlijk ook niet eens de bedoeling was.
0: Maar je was gewoon zo boos.
17: Ja, eigenlijk wou ik Charlotte niet eens wegsturen. Ik wou iemand anders wegsturen.
0: Oh, wie wou je wegsturen?
17: Wat weinig mensen weten is dat ik Jennifer wou wegsturen.
0: Nee!
17: Ja, waarom?
0: Nee!
17: Kijk, die girl code houdt eigenlijk in dat al die dames hebben afgesproken dat je niet op elkaars vriendje of ex mag duiken.
0: Ja.
17: Maar ik dacht bij mezelf van ja, dikke lul, ik heb gewoon schijt aan die girl code. Ik stuur degene naar huis die het... Ja, minste, die eigenlijk weinig in de groep toevoegt.
0: Maar zij zit continu met
17: Henk.
0: Met Henk.
17: Ja, maar dat klopt, maar verder doet ze ook niet veel. En Charlotte, die staat wel echt samen met mij op de voorgrond. En ik dacht van ja, kijk, weet je, ik ga gewoon met je praten, ik los het met je op. Maar op dat moment bleef ze maar fitten. En dat is heel mooi geknipt en geplakt allemaal. Maar ze was mijn hoofd echt aan het heet maken dat ik zei van... Wacht even.
0: Jij moet er
17: maar
0: echt
17: door.
0: Weg.
17: Ja, en op een gegeven moment zei ik, weet je. En toen kwam het, toen dacht ik van, weet je, wil weg, pak je spullen, wegwezen jij.
0: Ja.
17: Maar eigenlijk...
0: Maar je hebt eigenlijk haar toekomst ontnomen. Ik bedoel, ze is daar natuurlijk ook om een ster te zijn. Ze is er maar twee afleveringen geweest.
17: Ja, en dat is in dagen, was ze er 2 dagen.
0: Tja!
17: Ja, man.
0: Vlieg je eventjes naar Phuket.
17: Ja.
0: Want de opnames waren in Phuket.
17: Yes.
0: En uiteindelijk... dan ben je er maar 2 dagen.
17: Ja, en ik heb ongeveer een maand gedraaid. Dus moet je nagaan.
0: Jij hebt een maand gedraaid?
17: Ik heb ongeveer een maand gedraaid. Zij was na 2 dagen weg.
0: Oh, dus dat betekent dus eigenlijk dat jij dus niet bent weggestuurd op een of andere manier?
17: Nee, dat klopt. Maar ja, ik ben Lufino, dus voor mij sturen ze sowieso niet weg.
0: Nee, want jij bent de man van Seduction.
17: Ja, de King of Seduction, dat klopt.
0: Want jij, joh, je stuitert van die ene naar de ander. Ja, ik ga wel eens een keertje stappen op het Leidseplein. Het gebeurt mij niet eens.
17: Ja, nee, ik dacht bij mezelf, ja, ik ben op Ex on the Beach. Ik kom hier om te schaatsen. Ik ga niet bij één dame blijven. Dus ik heb mijn woord waargemaakt, denk ik.
0: Oh, jongen. Oh. Ja, ja, vervolgens zien we je in aflevering 3 dat je toch wel even gaat hitten op Kelsey.
17: Yes,
0: Kelsey. Want Kelsey is het snoepie van het huis.
17: 100%.
0: Wat vind je nou zo prachtig aan Kelsey?
17: Dat ding met Kelsey is dat ze sowieso mooi qua uiterlijk is, maar ook de innerlijke is ook echt gewoon...
0: De inside.
17: Ja, de inside is echt gewoon puur, echt gewoon perfect. Ze geeft zichzelf ook niet zomaar.
0: Nee.
17: En ik dacht bij mezelf van kijk, ik heb iemand gehad die makkelijk is, maar deze is
0: vind hard. Je, ja, vond je Charlotte echt makkelijk?
17: Ikzelf ben ook makkelijk hoor, daar niet van. Maar ik dacht van ja, kijk, dat is leuk voor een keertje, maar Kelsey, ze was hard to get. Dus ik dacht van, hé, laat maar kijken wat hier achter schuilt.
0: Ja.
17: En ik zei nog tegen haar van, ja, voor jou ga ik een paar dagen wachten, dit, dat. Ik was ook echt serieus.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus, over de volgende aflevering 3. Want ik wil nog eventjes terug naar de eerste stap, want dat is namelijk toch nog eventjes Charlotte.
17: Mm-hmm.
0: Je kwam in het huis en haar ex zou komen. Jij zegt, ja, jij moet nog even een soort lippenbalsem krijgen.
17: Yes.
0: Om, ja, als je hem dan toch gaat tongen, dan liever met mijn pik, smaak van mijn pik erin. Hoe kom je daar ook op?
17: Ja, ik dacht bij mezelf van, kijk, Charlotte is kennende, die is sowieso losbandig. En ik dacht van, ja, je gaat mij niet voor schut zetten door met hem te zoenen daar. Want mijn gevoel zijn wel dat er iemand voor haar zou komen, omdat ik het nogal leuk met haar had. Toen dacht ik van, kijk, ik ga mijn stempel achterlaten.
0: Dat zij is gewoon van mij, je claimt haar gewoon.
17: Ja, dus je krijgt mijn lipgloss, Creme de la Ligno, maar het is gefixt. En als je hem gaat zoenen, dan heb je mijn lippenbalsem op je. Dus, ja, kijk maar wat je doet.
0: Oh, wat heftig. En uiteindelijk wordt ze gewoon voor jou vernaaid, man. Uiteindelijk zorg jij gewoon dat ze weg wordt gestuurd.
17: Dat klopt.
0: Oh, jongen, dat is wel. Maar we gaan zo meteen uitgebreid hebben over de rest van aflevering 3. Want wat daar allemaal gebeurd is. Oh my god, jongen. Ik moet wel zeggen, ik vind het een heftig seizoen.
17: Ja, vind je?
0: Ja, ik vind het een heftig seizoen.
17: Oh, ik vind het wel meevallen. Ik vind het vorig seizoen veel gekker, hoor.
0: Nou ja, wat er zo meteen nog meer plaatsgevinden, dat hoor je zo meteen. Dit is Caliboy Gunshot hier op Galaxy. Stuur je vragen in 085 029 4x2.

0: Is er wel een beetje muziek waar je van houdt, Livinho?
1: Ja, zeker, zeker. Toevallig ken ik Cali Boy ook persoonlijk. Shout-out naar Cali Boy.
0: Oh?
1: Ja, maar we sporten wel eens samen. Kwam me gisteren nog tegen.
0: Nou, wij draaien hier bij Galaxy.
1: Ja, ja, topgozer man. Ja, zeker mijn muziek.
0: Hey, voor de mensen die net intunen, Livinho van X on the Beach is hier in de studio. Fucking vet. Fijn dat je de tijd hebt genomen om hier even te kunnen zijn.
1: Yes, yes, yes.
0: Wij hebben een soort van aflevering 3 breakdown, want er gebeurt ontzettend veel in aflevering 3. Voor de mensen die X on the Beach niet snappen of kennen, joh, het is een programma waarbij 8 sexy singles op een eiland zitten. En uiteindelijk spoelen dus elke dag nieuwe ex aan.
1: Ja.
0: En dat wordt een een en al drama, zoals de voice-over zou zeggen.
1: Ja.
0: Hey, Livinho, ik ga toch nog eventjes terug naar aflevering 3, want je gaat met z'n vieren op date.
1: Ja, ja, kwartet date, ja, heel gezellig.
0: Kwartet date,
1: ja.
0: En er wordt een vraag gesteld. En dan wil ik het toch even met je over hebben. Komt-ie.
2: Okay. Wow. Kijk naar het uitzicht.
3: Ja man, dit is ook echt een frisse view gewoon, man.
0: Je zit in een prachtig buket.
2: Cheers. Wat zijn gekke dingen die jullie hebben gedaan? Want we worden natuurlijk niet voor niks bij elkaar gezet. We zijn natuurlijk allemaal wel gek, denk ik.
3: Gewoon een makkie van me zijn maag geneukt wel één keer. Dat...
4: Oh ja, heel braaf.
0: Heel braaf.
4: Ja. Heel rustig.
3: Ik heb dat bed verschoond.
4: Oh!
2: Oh, nou.
0: Bro! Bro! Bro, je zegt gewoon dat je een man die in zijn maag hebt geneukt?
3: Ja, klopt. Shit.
0: Ja, joh, je zit bij de radio. Ja, dat wordt gewoon...
3: Ja.
0: Ja.
3: Nee, ja, dat klopt. Dat was ook heel raar gelopen, maar helaas.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar oké, dus, maar je gooit het wel op televisie. Vindt het nu kut om dit te vertellen?
3: Nee, nee, zeker
0: maar,
3: niet.
0: Maar wanneer is dit, hoe lang is dit geleden?
3: Zo, wanneer was dit? Dit was in... Zo, even terug, man. Ik was toen 21 en ik ben nu 24.
0: Ja.
3: Dat is wel even terug.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: En hoe gebeurde het?
3: Kijk, destijds werkte ik bij... Ik werkte destijds bij Ferrisure.
0: Ja.
3: Dat is zeg maar alarmsystemen installeren bij mensen thuis.
0: Ja.
3: En toen kwam ik bij die mattie van me thuis. Zijn moeder had nodig, maar zijn moeder was sowieso al met me aan het flirten de hele dag. En ze was ook best wel aangeschoten.
0: Ja.
3: Toen nam ze me mee naar de slaapkamer. En toen liet ze zeg maar van die speeltjes zien, van die dildos, et cetera.
0: Terwijl je daar aan het werk was?
3: Ja, ja, ja, ja. En toen bood ze me ook een glaasje aan. Ik drink normaal gesproken niet. Ik dacht van, weet je, waarom niet?
0: Ja.
3: Ja, om een lang verhaal kort te maken.
0: Er is...
3: Ik zag zo van, ja, ik heb last van mijn been.
0: Wauw, wat is dit nou weer voor opmerking?
3: Ja, ik zag zomaar van, ja, ik heb last van mijn been, dus ik moet even zitten. Zelfs je kan ook wel op bed zitten. Toen dacht ik van, ja, kijk, hier gaat het gebeuren, man.
0: Dit wordt je droom.
3: Ja.
0: Maar was het ook een knappe vrouw? Of
3: ja,
0: deed het alleen
3: zeker.
0: Maar voor het verhaal?
3: Nee, nee, nee, ze was zeker mooi. Ik was toen 21, zij was toen...
0: 41, denk ik?
3: Ja, 49 was dat. Ze was bijna... Ja, 49.
0: Maar wat zeg je dan tegen je mattie? Wat zeg je dan tegen je mattie dat dit is gebeurd?
3: Hij wist het niet. Hij wist het echt later pas. Maanden later pas.
0: En wat heeft hij gezegd? Wat zei hij?
3: Hij zei maar van, joh, luister, we moeten gaan praten. Ik zei, nee, het is goed zo. Hij zei zo van... Nee, ik vroeg toen aan van, hoe kan ik het goed maken? En hij zei zo van, alleen als ik jou maar mag. Ik zei zo van, nee, dat wordt hem niet. Dus hij liep al even, joh, donder op dan. Ja, man, sorry, man.
0: Ja, je gaat toch niet zorgen dat iemand je maag gaat kennen? Oh my god, wat heftig, man.
3: Ja, man.
0: Maar goed, dat vertel je natuurlijk wel op X on the Beach. Vervolgens zit je daar wel met z'n viertjes.
3: Yes.
0: Charlotte is naar huis. Je vaste chickie daar in het... En je gaat ondertussen een beetje fozen met Destiny.
3: Yes.
0: Wat is deze vibe?
3: Ja, het was sowieso echt een leuke date die we hadden. Quad rijden, et cetera.
0: Ja.
3: En ik denk bij mezelf van, ja, weet je, er zijn exen bijgekomen. Dames worden geclaimd. Destiny was nog vrij.
0: Ja.
3: Ik had sowieso een bepaalde chemistry met Destiny. Dat is mooi.
0: Ja.
3: Ik dacht van, laat maar kijken wat ik hieruit kan halen. En ja, voor ik het wist, boom, zaten haar lippen op de mijne.
0: Ja, ja, lekker.
3: Ja,
0: hey, vervolgens zien wij dus bijvoorbeeld onze held van de villa, Henk.
3: Mm-hmm.
0: Henk is, Henk valt op vrouwen en op mannen.
3: Mm-hmm.
0: Maar hij zegt zelf van, joh, ik ben meer van de vrouw toch? Of van de man?
3: Hij is meer van de... Mannen, volgens mij?
0: Van de mannen?
3: Ja.
0: Maar ondertussen zit hij dus wel iedere keer te tongen met Jennifer. En hij pakt eigenlijk elke chick af. Wat vind je daar nou van?
3: Ja, kijk, wat hij doet, moet hij weten. Maar ik krijg ook vaak te horen van... Hé, je loopt achter op Henk. Maar dan zag ik van, ja, maar kijk, hij is bi.
0: Ja.
3: Zo kan ik het ook, weet je.
0: Ja, maar in principe is hij bi, dus hij valt op vrouwen. Dus het is een eerlijke kans.
3: Ja, maar ja... Voor een vrouw is het ook makkelijker om met een homo/biseksuele te zoenen dan met een straight guy, zeg maar.
0: Ja,
3: en
0: zegt...
3: ik, heb, Ik heb het gevoel dat ze allemaal met hem hebben gezoend puur omdat hij gay is.
0: Ja?
3: Dan laat ze verhaal spelen.
0: Maar ja, Jennifer heeft zich wel eventjes laten bepiepelen door Henk.
3: Die hele verhouding begreep ik sowieso niet. Maar ja, tot nu toe ben ik de enige die echt het echte werk in de villa heeft verricht, dus...
0: Nee, ik ben de enige die tot nu toe nog inderdaad heeft echt lopen joekelen.
3: Ja, en die titel pakt niemand mij af.
0: Hé, luister dan. Laatste, die Nick. Ik vind hem fantastisch. Hij heeft fantastische uitspraken. In één keer zegt hij dan midden in een gesprek, laat je liggen!
3: Ja, echt.
0: Maar hoe ga je daarmee om? Wat een vent is dat? En luister dan, jij hebt witte tanden, maar die gozer zijn tanden.
3: Ja, Nick heeft gewoon... Ik weet niet of dat nog wit te noemen is en hij wil ze nog witter gaan maken. Ja, nee, serieus. Nee, ja, nee. Ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is.
0: Oké. Okay.
3: Maar Nick is een topgozer. Hij is echt gewoon de favoriete clown van de groep ook. Nick is gewoon Nick.
0: Nick is gewoon Nick.
3: Nick is gewoon Nick.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, goed jongen. Ja, ik kan niet wachten tot de volgende afleveringen van X on the Beach. Ja, want in de volgende aflevering zien we al een spoilertje dat er een dame in de villa aankomt. Ja. Jij was boos. Jij zegt, joh, waarom? Want er kwam een nieuwe ex op het strand, een man. Ja. En die mocht kiezen of hij een man of een vrouw erbij zou nemen.
3: Ja, en hij kiest voor een man. Ja, shit man.
0: Ja, dat is toch.
3: Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Ik dacht echt bij mezelf, bro, wat doe je?
0: Heb je hem later nog gecorrigeerd?
3: Ja, hij is toch zelf gecorrigeerd, dus ik hoef het eigenlijk niet eens meer te doen.
0: Nee.
3: Nee, maar ik vroeg hem wel van, joh, want je had toch wel kunnen wachten tot je in de villa kwam, kijk wat de verhouding is, maar nee. Je trekt meteen conclusie, je maakt meteen een beslissing zonder te overleggen en voel niet helemaal lekker bij de heren.
0: Nee. En uiteindelijk zien we dus ook nog een ruzie met Henk. Henk is heftig, hè, als hij ruzie maakt.
3: Ja, klopt.
0: Ja, maar hij ging ook nog even tegenover jou, Henk.
3: Ja, en Henk en ik hebben allebei een bepaald temperament. Ja. Hij had het eerst met Destiny, toen met Kelsey. En ik was toen natuurlijk met Kelsey aan het praten.
0: Ja.
3: Ik dacht zo van, oh, als je op Kelsey komt, dan spring ik er even voor.
0: Ja.
3: Toen zei hij van, ja, jij loopt weg, niet ik. Toen dacht ik van, oké, let's get it. Toen stond hij ook op. Ja.
0: Ja, nogmaals, Levinho, ik kan niet wachten tot de volgende aflevering van X on the Beach.
3: Ja,
0: ik ben echt onwijs benieuwd. En ik vind het ook heel vet dat je ook op elke TikTok comment die over jou gemaakt wordt. Want uiteindelijk, ik had een TikTok over je gemaakt en ik stelde de vraag van, joh, waar halen ze deze mensen vandaan? En jij zegt, Zoetermeer, Rotterdam.
3: Ja, toch? Ja, toch?
0: Amsterdam.
3: Ja, toch? Ik dacht, oké, je wil antwoord op je vraag, dan ga ik je antwoord geven, toch?
0: Echt dood, joh. Ik denk, waar komen die mensen van? Waar halen ze deze mensen vandaan? En jij, bloedserieus. Bloedserieus.
3: Ja, ja, ja.
0: Echt
3: over Amsterdam.
0: Ja, ik vond het echt heel vet. Maar, ik was wel een beetje bang. Ik dacht dat je me namelijk in elkaar zou rammen, eigenlijk.
3: Nee, joh.
0: Nee, dat meen ik serieus. Ik kreeg namelijk nog een comment erbij. Of was dat van een fake account? Want je had in één keer een fake account.
3: Nee, dat is van dat fake account, ja. Ik heb dat ook meteen gecorrigeerd, want heel veel mensen dachten dat ik twee TikTok-accounts had, maar dat was niet zo. Dat was gewoon een of andere pisvlek die mij wil intimideren, die mij wil nadoen.
0: Ja, want ik kreeg een comment van, waarom word ik hierin genoemd? Laat me gewoon lekker met rust. Doei, jongen.
3: Ja, nee, dat ben ik zeker niet. Ik ben echt een relaxed guy in het echt. Ik zou dat ook nooit doen. Dus ik heb ook een TikTok geplaatst dat account nep is.
0: Lekker.
3: En wat mijn TikTok is. Dus nee, zeker niet. Alleen maar good vibes aan deze kant, man.
0: Lekker, man, Levinho. Hé, hey, ja, dan kan ik alleen nog maar tegen je zeggen, Levinho. Welke
3: is next?
0: Levinho, dankjewel. En check hem natuurlijk ook sowieso op de socials. Man. Levinho, geef jezelf even een dikke shout-out.
3: Ja, man. Als jullie me willen volgen, Levinho.1103, TikTok, Insta, Snapchat, alles. Check X on the Beach elke dinsdag 12 uur, dus in de nacht zeg maar. Komt tot online en hou ons in de gaten, man.
0: Lekker.
3: En shout-out naar Galaxy Radio, zijn jullie
0: Galaxy
3: toch?
0: Radio.
3: Galaxy Radio, man. Hey. Ja, man. All love, man.
0: All love. We are Galaxy. Do you know that?

0: guys.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Openlijke kritiek op de oorlog met de Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt toe sinds de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Volgens Kepler passeerden tientallen vrachtschepen de zeestraat. De hoofdroute blijft door mijnen gesloten. Ondertussen verschillen Washington en Teheran van mening over afsluiting en tolheffing, terwijl onderhandelingen doorgaan. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar 64.000 euro per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of 5,76 miljoen euro. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. En dan het weer? In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: You all know the name.
1: I'm the one who run this city.
0: Recognize his voice.
2: Introduce it.
0: This is Noose Radio.
3: Turn it up.
4: Go.
3: Turn it up.
0: With Daniel Nussbaum.
5: In the building.
6: Galaxy, een hele goede avond. Ja hoor, het is de tweede uur, is begonnen 6 over 8. Je luistert hier naar Galaxy Radio. Ja, en dit uur ben ik zeker weten niet alleen, want ja, het is weer de vaste tijdstip van mijn favoriete co-host is aangeschoven. Laat je
7: yes.
6: Lekker man, wat fijn dat je er bent.
7: Heerlijk toch?
6: Nee. Ja, ben je niet ondertussen al een beetje weggesmolten ook?
7: Ja, ik ben net toch gesmolten chocola hier, man. Maar het komt helemaal goed.
6: Deze week is natuurlijk ook weer kans voor Ice versus Daniel. Deel
7: 3.
6: Ja, aflevering 3. Waarbij wij eigenlijk tegen elkaar opnemen in een soort prank battle.
7: Ja.
6: Luisteraars zoals jij kan een vage opdracht opsturen. Vorige week hadden we dat we vieze handboeien achter hadden gelaten bij een hotel. En dat we eigenlijk belden van, joh, kunnen we die nog terugkrijgen? Nou, dat ging jou.
7: Jij dacht dat je het beter kon dat jij deed ook. Maar hopelijk deze week ben je aan de beurt, hoop
6: ik. Deze week ben ik aan de beurt. We gaan zo meteen draaien. Dus laat even weten in de comments op WhatsApp 085-029-4x2 wat onze straf dan moet zijn. Ja, en ik moet zeggen, Ice. Ik heb gisteren, is me ook wat raars overkomen.
7: Ja, leg even je dilemmaatje uit. Ik zit er weer helemaal goed voor.
6: Ja, nou, wat het is, ik moet het je denk ik toch nog heel even een beetje...
7: Oké, dan gaan we eventjes...
6: Ik moet het je nog eventjes een beetje laten zinken.
7: Zinken.
6: Okay, want wat gebeurde, dat is echt bizar.
8: It's summertime.
9: During the summer, man, I'm kicking it by the pool, chilling with the folks.
8: I go to the mall with my girls.
9: In the nightclub.
8: I love summertime.
9: Yeah, baby.
8: This is my summer party station.
9: All summer long, this only station I'm bumping.
10: Summer chilling. All summer long.
11: It's summertime.
8: I love the summer.
12: I love the summertime.
8: We got that dope summer hip-hop.
11: It's my summer party station.
8: Party in the summertime,
12: We're
8: baby.
12: We're partying all summer long.
0: Your summer is with Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Heren op Galaxy Radio. Ah, gisteren was het al zover. Ik had het spannendste moment aan mijn hele leven. Ik ben namelijk aan het daten met een heel leuk meisje uit Brabant.
1: Oh.
0: En ja, we zijn nu al een stukje verder, beetje bij beetje. Weet je, we zijn de eerste periode hebben we een beetje gehad. Ja. En nu was het moment dat ik de ouders ging ontmoeten.
1: Oeh.
0: En als ik dan, ik heb een hele grote bek, maar toch wel een klein hartje. Ja. Als ik iets spannend vind, is het dan toch wel meet the parents.
1: Ja, dat snap ik. En ja, hoe ging dat dan eigenlijk? Ik ben wat bedoeld.
0: Bro, ik zat daar met knikkende knieën, reed ik in de auto richting Brabant. Ik had een cadeautje meegenomen, namelijk een flesje wijn.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, ik kan moeilijk zonder...
1: Ja, je moet wel met volle handen. Ik kan niet met lege handen komen daar.
0: Nee, nee. En dus ik kwam eraan. Ik denk, oké, fuck, daar gaan we dan. En ik stel me voor, struik ook zo wat over zijn stoelpoot.
1: Een goede opening, man.
0: Ja, iedereen lachen. En ik probeerde me een soort van een straight face te houden, maar dat lukte gewoon niet meer.
1: Jij krijgt zeker ook zo'n rood kopje, of niet?
0: Nou ja, het was al warm. En toen uiteindelijk was het nog veel warmer. Maar, ja, conclusie van het verhaal. Volgens mij ben ik door de vleeskeuring heen.
1: Ja? Ja. En waarom denk je dat, zeg maar?
0: Nou ja, kijk, de vaders, de vader...
1: Die gaat je uithoren natuurlijk. Van, ja, wie ben jij nou eigenlijk?
0: Wie ben jij? En wat doe je? Ja. En wees voorzichtig.
1: Wat doe je voor de kost?
0: Ja. Wat doe je ouders? Nee. Maar, nee joh, dat was heel, heel leuk en open gesprek. Ik heb heerlijk gebarbecued.
1: Lekker man. En wanneer mag ze jouw ouders ontmoeten?
0: Nou, zij heeft al mijn vader ontmoet.
1: Oh.
0: Dus,
1: En? Door de vleeskeuring?
0: Ja. Ja. Dus het is, de moeilijkste stap is geweest.
1: Dus Daniel is eigenlijk in love, zeg maar.
0: Ik moet zeggen, ik heb hem aardig... Maardig zitten.
1: Ja, je hebt de kriebeltjes in je buik?
0: Ja, lekker voor het eerst sinds tijden weer.
1: Lekker,
0: ben jij een beetje verliefd of...
1: Nee, het gaat even niet goed aan deze kant, man. Ik ben nu met mezelf bezig de hele tijd en... maar ik sta er wel op voor, je weet toch? Dus 085-029, 4x2, als je er leuk uitziet, je weegt... Nou ja,
0: zeg maar. Nee, maar hoe zou jij jouw ideale schoonvrouw...
1: Mijn ideale schoonvrouw moet kunnen
0: schoonvrouw?
1: Koken.
0: Ideale vrouw natuurlijk.
1: Ja. Ja, schoonvrouw. Kom je op schoonvrouw?
0: Ja, geen idee, joh.
1: Maar in ieder geval, ideale vrouw moet 1,60 meter zijn.
0: Ja.
1: 70. Ze mag niet langer dan mij zijn. Ze moet kunnen koken, ze moet kunnen lachen, humor kunnen hebben.
0: Maar is koken echt zo belangrijk, ja?
1: Ja, kijk, als je van werk komt wil ik niet een hamburgertje eten. Wil ik wel gewoon een...
0: Maar wie zegt dat jij niet moet koken dan?
1: Ja, ik kan koken, bro. Maar als ik moet voor geld zorgen, bro. Ik vind dat het norm van de man is om geld te zorgen voor een vrouw.
0: Ja,
1: je moet voor het gezinnetje zorgen, toch?
0: Ja, maar zij mag toch ook gewoon werken? Of jij wil echt dat ze thuis blijft zitten?
1: Ja, ligt eraan, man. Ja, ligt er, want ja.
0: Nou, ik vind het nogal een ouderwetse opmerking.
1: Ja, maar jij vindt dat ze moet werken.
0: Nou ja, je bent toch allebei aan het werk?
1: Ja, maar jij bent een man in huis, bro.
0: Dus?
1: Wanneer jij kinderen hebt, maar daar heb je gezinnetje, bro, dan moet jij er toch voor zorgen dat jij hem kan financieren, zeg maar.
0: Nou, maar dat lukt wel. Maar ja, het is toch lekker als je. Maar,
1: zij moet gewoon lekker voor mijn zoontje zorgen, voor het huis.
0: Bro,
1: en dan kom ik thuis
0: is,
1: en dan leg ik mijn bek met mijn biertje.
0: Bro, wat is dit voor ouderwetse opmerking, man? Wat is dit, joh?
1: Nee, maar... dit is geen race, Peter. Dit is hoe ik erover nadenk, bro.
0: Echt?
1: Maar ik zeg je eerlijk.
0: Maar je zou dus niet supporten als jouw vrouw.
1: Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk, maar het ligt er ook aan wat ze doet voor baan, hè?
0: Ja.
1: Er zijn ook grenzen, natuurlijk.
0: Wat is dan de grens bij jou dan?
1: Nee, ik ben niet van die OnlyFans dingetjes en zo. En die Ex on the Beach
0: gedoe. Echt?
1: Hoef je van mij niet naar binnen te komen, man.
0: Nou ja,
1: nee, kijk, als ze gewoon een mooie model is, of ze doet modellen dingetjes, of ze doet gewoon iets voor de tv, ja, be my guest, maar ja.
0: Nou, ja. Ik ga nu eens eventjes iemand die ik ken van OnlyFans, ga ik ze even bellen.
1: Natuurlijk heb jij iemand van OnlyFans in je telefoon.
0: En ik ben benieuwd of zij hetzelfde zegt. Even kijken of ze überhaupt natuurlijk opneemt.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, dat wordt natuurlijk spannend.
1: Ja, die gaat me opeten als de hond, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het zo'n ouderwetse, maar het is ouderwetse.
1: Ja, maar geloof me, er zijn mensen. Geloof me, iemand alsjeblieft, app even naar Daniel zometeen.
0: 085-029-4x2.
1: Ik ben niet de enige die erover doet.
0: Even kijken of ze opneemt, hoor. Dit is natuurlijk een broeierig, warmerige dag. Die denkt bij zichzelf. Hallo, met Daniel van de radio.
2: Jezus, ik denk
0: niet
2: dat
0: mij luidt. Ja, lijkt je Dutch today! Huh? Dus ik heb een vraagje.
2: Oh god, ik lag net een vinger op de bank.
0: Je lag net een vinger op de bank, zei je? Nee, dat is lekker. Ik zit hier met Ice in de studio.
1: Goedenavond.
2: Met wie?
0: Met Ice.
1: Met Ice, aangenaam.
2: Hallo Ice.
1: Hey.
0: En Ice die zegt eigenlijk van, leg het zelf maar even uit,
1: Ice. Ja, Daniel vindt het niet kunnen, maar ik vind dus als man zijnde hoor ik mijn vrouw te kunnen financieren en mijn gezin, zeg maar. Dus wanneer ik een vrouw heb, dan zorg ik ervoor dat mijn plicht is dat zij niet hoeft te werken en dat ik voor het geld zorg. En wat zij moet doen, is het bare minimum, vind ik. Zij moet gewoon kunnen koken en als ik thuis kom, mij gewoon laten genieten van mijn dag. Wat is jouw mening erop?
2: Kan jij vertellen, Ait? Ik ben het daar echt helemaal mee eens.
0: Ach, ja, zeg je? Lekker, nou, maar bro. Yes, yes, nou, maar bro. Maar ik weet niet wat hij ze ook zegt. Ja, maar ik zou dus gewoon... Weet je, ik vroeg ik aan hem van, joh, mag je vrouw er wel werken? Ja, maar ja. Tot een bepaalde hoogte. Dus geen OnlyFans dingetjes of Ex on the Beach.
1: Ja, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Mij maakt het niet uit of iemand anders dat accepteert, maar ik accepteer dat niet.
0: Wat heb je om te zeggen, Dele?
2: Ja, ik kan dat heel goed voorstellen.
1: Yes.
2: Ik bedoel, ik snap dat ik niet voor iedereen ben.
0: Oké.
1: Oh, ik ga je zo lekker op. Goed zo.
0: Hey,
2: ja, ik heb even lekker in gelijk, hè?
1: Ja, maar Daniel die dacht even van de gek te houden hier om jou op te bellen, maar jij bent het gewoon met me eens.
0: Hé, dus Dele, jij staat bekend. Kan je je telefoon even van luidspreker afhalen? Of even ergens uit?
2: Dat heb ik net gedaan.
0: Oké, nu hoor ik je beter inderdaad. Hé, hey, jij bent OnlyFans creator?
2: Ja.
0: Merk je ook dat er een toename is aan subscriptions bij deze warme dagen? Of door die broeierige hete zomernachten?
2: Nou, ik kan je vertellen. Iedereen zit natuurlijk lekker te barbecue met vrienden en voetbal te kijken met de WK. Dus dat is niet echt heel positief voor mijn sales.
0: Nee, dat is dus niet. Het loopt niet binnen op dit moment.
2: Nou, ik heb het wel warmer op meerdere manieren. Maar nu hun nog.
0: Maar merk je dat ook aan je eigen libido? Dat het wat heftiger wordt als het wat zomer is?
2: Ja. Heb jij er geen last van dan?
0: Nee, ja, het enige. Ja, ik ben nu een beetje aan het daten, vertelde ik ook net op de radio.
1: Nou, ja, dat is een andere ding. Hij heeft kriebeltjes in zijn buik op dit moment. Dus
0: ja, ik heb ook kriebels in mijn buik. Dus alleen.
2: Kriebels in je buik of kriebels in je piemel? Ja.
0: Allebei. Maar, ik vind het toch wel weer spannend dan om te daten. Maar ik merk niet echt dat mijn libido hoger is dan normaal. Ik ben eerder moe en nat. Maar dat kan je ook wel zeggen, denk ik.
1: Ja, plakkerig.
2: Nou, ik vind zweetjes wel heel erg sexy.
0: Ja?
2: Eigenlijk wel.
1: Nou, daar ben ik het dus weer niet mee eens. Ik hou niet van die...
2: Nee, maar ik denk dat het een beetje een vrouwendingetje is.
1: Oh.
2: Als een man lekker aan het sporten is en die wat zweet lekker op zijn lichaam, dan vinden vrouwen dat vaak wel sexy, hoor.
1: Ja, worden vrouwen daar eigenlijk hitsig van, ja? Als ze dat
2: ja,
1: zien?
2: Ik wel.
1: Ja, maar jij praat nu namens alle vrouwen, dus ik ongemiddeld...
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh. Hey, dus jullie, we hebben elke week een spel dat zou je denk ik niet onbekend zijn. Namelijk Daniel versus IJs, waarbij wij eigenlijk allebei een soort prank call moeten doen. En dan moeten wij bijvoorbeeld of een hotel opbellen dat we iets zijn verloren of iets. Heb jij nog een heerlijke, een ideetje voor ons?
2: Oeh, even nadenken. Sexshops zijn nog wel open, denk ik.
1: Oh nee, dan gaan we die kant al op.
0: Ja, tot en met 9 uur zit ik uit, hè, vanavond.
2: Wat zeg je?
0: Tot en met 9 uur vanavond zend ik uit, hè?
2: Ja, nee. Ik weet niet of je dat al hebt gedaan, maar ik kan me wel herinneren dat wij ooit in onze radioshow... hebben een hotel gebeld met de vraag of we onze billen vergeten waren.
0: Nou, die hebben we al gedaan, ja.
1: Helaas.
0: Aan jou is, joh, denk er heel even over na, want jij bent zelf ook meesteres. Jij kan ons aardig voor schuld zetten, dat vind je ook fijn.
1: Oeh, meesteres.
2: Zeker.
1: Interessant.
0: Ja. Dus wil jij even meebedenken aan de challenge dat je in onze voice note stuurt en dat we die dan over 20 minuten gaan doen?
2: Dat is goed, ga ik doen.
1: Geef je even de tijd, even 20 minuten.
2: Is goed, dat red ik wel hoor.
1: En maak het extra gekker, want ik hoop dat Daniel aan de beurt is vandaag. Ik hoop echt
2: maar wat
1: dat
2: nou als jij bent?
1: Nou, ik... Ja. Oké, haal een beetje beeld.
0: Dutch Delay, thanks voor het inbellen. En kom vooral eventjes binnenkort even langs in de studio, zou ik zeggen.
2: Ja, lijkt me leuk.
1: Daar ben ik erbij.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even plannen op dinsdag. Dutch Delay, ik spreek je.
2: Is goed, doei.
0: Oké, later. A$AP Rocky, Brands fans, stay here for life. Hier op Galaxy.

0: Stay Here for Life voor de hier op Galaxy Radio. Ja, is toch wel fantastisch. Ice.
1: Wel, ik weet niet hoe je dit elke keer weer flikt, maar je flikt het.
0: Iets met een gouden telefoontje, hè?
1: Ja.
0: Hey, Noes Radio, tot mijn 9 uur vanavond zijn wij bij, hè? Daniel en Ice hier. Hey Ice, ik moet je nog ook even wat vertellen, want mijn date had nog wel eigenlijk een vervolg.
1: Nou.
0: Ik ging nog eventjes naar het Rembrandtplein gisteravond.
1: Gezellig.
0: Ja, het was heel gezellig. Wat vrienden van haar waren in Amsterdam, dus ik ging met haar mee. Dus uiteindelijk gingen we nog eventjes naar de Bolle Jan. Dat is gewoon een feestcaféetje daar, maar dat maakt niet zo ver uit. Ik zei op een gegeven moment van, joh, ik ben klaar, ik wil naar huis. Dus zij liep lekker met mij mee naar huis. Dus wij lopen naar de fiets. Mm. En we horen daar iemand echt krumperen van de pijn. Echt,
1: Klinkt niet goed.
0: Nou ja, wij erop af. Ja. En lag er gewoon een dronken toerist, een Franse toerist, daar op de grond te kramperen van de pijn.
1: Ja.
0: En gewoon kotsen en heftig. En er stond er ook nog een of andere Engelsman naast. Ik zeg, joh, gaat het? Nou, Engels.
1: En toen dacht jij, laat me even de held uithangen voor mijn vriendinnetje.
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zeg, is er al gebeld? Nee, is nog niet gebeld. Vervolgens gaat mijn toekomstige vriendin, zou ik nog even noemen. Ja. Die ging meteen die gozer in de stabiele zijlegging brengen. Maar ja, daar sta je dan wel op de gracht bij Rembrandtplein. Niemand die wat doet. Vervolgens heb ik de politie gebeld en nou, die kwamen ze hoor, in 2 wagens. Ja, hele fantastisch lieve mensen. Ze herkennen nog wel mij van de radio. Dus ze zeiden meteen direct, oh god, hij heeft morgen weer een leuk verhaal voor de radio. Maar besef dat je gewoon ergens naar een land gaat, jezelf helemaal te pletten zuipt.
1: Eigenlijk, dat begrijp ik ergens wel hoor.
0: Bro, je komt uit 2006. Je bent 20.
1: 20, ja.
0: En vervolgens belde ik die vader ook op, want ik spreek nog wel een aardig woordje Frans. En ik zeg, joh, jouw zoon ligt hier. Oh ja, ja, nee, ja, veel sterkte.
1: Het moet toch gewoon niet?
0: Bro, het was heftig.
1: Maar eerlijk, ben je op vakantie niet helemaal naar de tering gegaan gewoon?
0: Ja, naar de tering, maar dat ik wel nog wel weet wat er gebeurt.
1: Ja, maar waarschijnlijk was het niet alleen drank dat hij op had.
0: Nee?
1: Nou, als je op de grond op te rollen als een gek, dan denk ik niet dat het drank is, man.
0: Nou, ik vond het wel leuk, want de politie die wenste me nog wel heel veel succes met mijn date. Die zeiden nog wel van, joh, veel succes.
1: Ja, maar dat is een leuke herinnering. Over 10 jaar als jullie samen zijn, hopelijk, kan je nog over terugpraten.
0: Bro, jongen, jij bent nu meteen al op de kinderfase en allemaal dat soort dingen. Ik vertel even één keertje dat ik een leuk meisje
1: heb. Ik ben uitgenodigd op de babyshow, hè.
0: Babyshow is alleen maar voor vrouwen, man.
1: Ja, ze is wanneer?
0: Ze is altijd.
1: Oké, baby review, daar ben ik bij.
0: We krijgen nu een appje binnen van Chantal. Die zegt, oh, wat leuk om te horen dat Ice nog vrijgezel is. Ik zou graag wel een keertje met hem op date willen.
1: Nou, Chantal, als je een leuke foto opstuurt, dan ga ik even kijken of het doorgaat aan de tweede ronde.
0: Mijn naam is Chantal, ik ben 56 jaar. Oh. Ik heb grote blonde krullen. Ik ben iets meer gezet dan eerst. Maar ik heb wel een gezellige babbel.
1: 56, toch?
0: 56.
1: Bro, mijn moeder is nog jonger dan dat. Kap even.
0: Nou, Chantal, ik zou het een kans vragen als ik jou was.
1: Nou, ik vertwijfel dat, Chantal.
0: Nee?
1: Er zijn genoeg vissen in het huis,
0: Chantal. Chantal, ik zal eventjes...
1: Maar zie even de foto, Chantal. Ik ben wel benieuwd naar hoe je eruit ziet.
0: Ik zal eventjes de nummer geven, als je even 1 seconde hebt.
1: Ja, je gaat gelijk op de blok, Chantal.
0: Chantal, dan komt hij. 06-13-72...
1: Piep, piep. Oh, Daniel, dit krijg je terug. Hè. Zo meteen is nog meisje, want dat weet je toch?
0: Ga maar naar je dan.
1: Nou, dan kom je dadelijk achter misschien.
2: This is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Michael Jackson brak wereldwijd barrières voor zwarte artiesten op radio en televisie. Zijn album Thriller veranderde niet alleen popmuziek, maar ook videoclips voor altijd.
3: Black Music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Dit is Daniel Nussbaum.
6: Daniel Nussbaum.
5: In

0: Galaxy Radio waar je naar luistert. Nieuws Radio tot om 9 uur vanavond.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, het is het 2026 World Cup update. Het gebeurt veel langs de velden. Ja, afgelopen zaterdag hebben wij Nederland met maar liefst
2: 5-1
0: gewonnen.
2: Woe!
0: Ja, tegen Zweden. Het is echt een ontzettend mooie uitslag geweest. Ik ben er ook echt al blij mee geweest. En jij, Huis?
2: Ja, tuurlijk, bro. Ik zeg je eerlijk, en weet je waarom? Nou? Het Nederlands elftal is niet alleen maar Nederlands. Er zijn heel veel Surinamers in en al die andere landen. En ik ben gewoon trots als Suriname. Ja, Bobby is niet Surinaams. Maar in ieder geval, Summerville wel. Ja. En die heeft ook gescoord. Ik ben gewoon trots gewoon dat wij ook even onze krachten kunnen laten zien, zeg maar.
0: Sowieso. En, ja. En het mooie is, Curaçao die heeft bijvoorbeeld nog een puntje kunnen pakken.
2: Ja, en de laatste punt ook waarschijnlijk. Maar, ja. Maar ik ben trots op ze. Gefeliciteerd, Curaçao.
0: Er gebeurt veel op het WK, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe regel. Je mag namelijk niet meer met je hand voor je mond wat tegen de tegenstander zeggen.
2: Ja, ik zag daar wat. Kan je meer uitleggen? Wat was dat ook alweer?
0: Ik ga het je laten horen.
3: En dat is something. Ja, you cannot do that.
4: After review. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
1: So that is this is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Maar ook gewoon echt scheldend.
2: Ja, maar ik zag dat dus. Maar wat deed hij eigenlijk?
0: Ja, hij wou gewoon wat. Hij zei wat tegen de tegenstander. En volgens.
2: Gewoon een schatwoord of zo, maar dan met zijn hand voor zijn mond.
0: Ja, dat doen ze wel vaker, weet je wel. Ja. En dan doen ze hand voor de mond, zodat je dus niet kan terughalen wat er gezegd werd.
2: Ja.
0: Maar dat heeft de FIFA nu afgeschaft. Die zegt, joh, meteen dat is red card. Maar hoe die dat ook zo overtuigend zei.
3: Ja, you cannot do that.
4: After review. Number 10. Paraguay. Cover his mouth. Decision is red card.
0: Zo.
2: Hij
0: heeft eigenlijk wel. Jij hebt eigenlijk weer wat te vertellen op het veld, joh.
2: Dit valt hij al lang al doen.
0: Bro, hij is blij dat hij eigenlijk een keertje een vangmoment heeft dat hij door de microfoon heen kan schreeuwen.
2: Ik zweer het, jongens. What the fuck.
0: Hey, ook begint er veel Nederlands trots. Namelijk, heb je het gehoord van Orgel Joken?
2: Nee, wie is dat? Orgel Joken. Klinkt wel leuk, joh.
0: Orgel Joken, voor de mensen die niet weten wie Orgel Joken is. Orgel Joken, ik probeer weer snel van een fragmentje erbij te pakken. Is ja een oudere vrouw. En die speelt dan orgel. en iedereen vindt het fantastisch. Ja, het is dat ik. Ik moet heel eventjes wachten tot de reclame voorbij is op mijn videootje. Maar dan kan ik hem even laten horen. Maar het is echt aandoenlijk. Het is echt een vrouw van, in de 70, in de 80. En zij speelt bekende covers op haar orgel thuis.
2: Dus dat is haar hobby, haar lied van maken door de dag heen.
0: Ja, maar dan gaat ze kijken. Daar staat een oude vrouw op een podium met een elektrische piano.
2: Dus die.
0: En die is heel.
2: Dat is zij dus.
0: Ja, die zit voor een stage. Zit ze dit na te spelen op haar orgel. Nou ja, positief nieuws. Volgens mij gaan we haar dus naar het WK sturen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Lekker man, nou.
0: Oude vrouw. Om eventjes daar te performen.
2: Maar heeft ze al optredens dus?
0: Nee, jongens, ze is hartstikke bekend, man.
2: Ik heb nooit van haar gehoord, hoor. Orgel Joken.
0: Joken. Kunnen we anders wel even bellen om te vragen wat...
2: Ja, jij hebt in je gouden telefoontje...
0: Geef mij eens even mijn gouden telefoon.
2: Even de gouden telefoon erbij pakken.
0: Kunnen we niet even vragen wat zij gaat vinden van de stand van, laten we zeggen... Want we spelen natuurlijk donderdag.
2: Ja, Tunesië toch?
0: Ja.
2: 1 uur in de nacht, ja.
0: Even kijken, ik ga eventjes in mijn...
2: Die gouden telefoon waar allemaal...
0: waar alle nummers in staan. Ga ik eens even kijken of we haar te pakken kunnen krijgen.
2: 8:30, ik hoop dat ze nog wakker is, man.
0: Ja, Orgel Joken, oude vrouw, speelt de orgel, gaat viral op het internet. En ze gaat voor Nederland, gaat ze daar performen. Even kijken of die overgaat. Dat is altijd wel weer spannend.
2: Ik denk dat ze slaapt, man.
0: Ja, denk je?
2: Het is 8:30.
5: Met Joken mee, hè?
0: Joken, een hele goedenavond. Je spreekt met Daniel Nussbaum. U bent op de radio.
5: Oké.
0: Goedenavond, hoe maakt u het?
5: Goed, ik doe even mijn geluid van de tv zag.
0: Ach, dat snap ik. U was nog niet in slaap gevallen?
5: Nee.
2: Ja, sorry mevrouw, ik dacht dat u aan het slapen was.
0: Ja, we wachten, dat wellicht dat u aan het slapen. Volgens mij hebben we goed nieuws te vertellen rond u en het WK, toch?
5: Ja, maar ik weet nog niet waar en wanneer. Ik heb geen idee.
0: Oké.
5: Dus het is nog steeds onzeker.
2: Maar kunt u mij...
5: Ik hoor mezelf in een echo terug.
0: Oh, maar wij horen u fantastisch hier op de radio.
5: Oké. Het is zo dat hebben natuurlijk nog 3 poelen waarin ze terecht kunnen komen.
0: Ja.
5: En dat is Mexico, New York en Amerika.
0: Ja.
5: En ik weet nog steeds niet welke. Dus maar ik hoop dat ik zaterdag wegkom, maar waarheen?
2: Ja. Want ik was benieuwd, ik ken u natuurlijk niet, ja net pas. Wat gaat u eigenlijk doen dan? Wat is zeg maar uw verhaal? Wat gaat u krijgt dus een ticket of zoiets en dan...
0: Ja, ik ga daar orgels
5: bij. Ticket moet ik zelf...
2: Dus dat zit er niet in begrepen?
5: Je krijgt gewoon een budget en je moet het meer zien als de eer.
0: Fantastisch. Even de jongens even aanmoedigen. Even de jongens aanmoedigen en hoppa, door. En dan is nog de brandende vraag, orgeljoker. Wat denkt u van de tussenstand? Aankomende donderdag tegen Tunesië. Wat denkt u dat het gaat worden?
5: Ik hoop 3-1 voor Nederland. 3-1.
2: Nou, dan gaan we dat toch voor, of niet?
0: We gaan ervoor duimen, orgeljoker, dank u wel. En ik zie u graag natuurlijk, als het doorgaat, zie ik u graag daar live onze jongens even aanmoedigen.
2: Ik hoop het.
5: Ja, dat hoop ik ook. Hoop ik zeker.
0: Gaat alles verder goed met de warme nachten, et cetera? Is het nog een beetje uithouden zo?
5: Jawel. Ik heb een airco. Tenminste, een airco-ventilator boven mijn hoofd.
2: Ah, lekker toch?
5: Nee, het komt goed.
0: Orgeljoker, ik wens je nog een hele fijne avond.
5: Graag gedaan en jullie nog een fijne uitzending.
0: Dank u wel. Dag hoor. Nou, dit is toch een dotje.
2: Zo'n oma wil je toch hebben, of niet?
0: Dit is toch fantastisch?
2: Wow.
0: Die gaat gewoon voor Nederland gewoon nou eventjes de boel even opzwepen met de orgel.
2: Ik hoop echt dat ze dat mag gaan, man. Zulke mensen gun ik het gewoon, man.
0: Niet normaal. Zometeen Daniel vs. Ice, maar nu eerst Slew Ollie samen met Jorginho. Stel niks voor, hier op Galaxy. Ça va bien?

0: kwartiertje. Samen met Ice. Ice, goedenavond.
1: Waar ben.
0: En wij hebben altijd een mooi segment, namelijk Daniel versus Ice. Waarbij ja. we toch wel een soort prank call doen. En dan moeten we het Rad van Fortuin gaat dan bepalen wie dan uiteindelijk de Sjaak is en de lul is.
1: Ik ben altijd de Sjaak, dus hopelijk deze keer... Ben jij de Sjaak?
0: Ja, we hebben...
1: En ik ben blij, want... Ja, vertel maar.
0: Nou ja, we hebben een meesteres, slash OnlyFans creator, de opdracht laten vertellen. Ja, ik hou me hard vast.
1: Dat gaat er heet aan toe, denk ik dan, hè?
0: Bro, wat zij allemaal zegt? Zij maakt geen fucking man.
1: Nee, dat hoorde ik net al, bro. What the fuck?
0: Ik heb hier de audiofragment van de binnen. Even luisteren.
1: Ja, kom maar.
2: Hallo. Nou, ik had beloofd om een opdracht te verzinnen voor jullie.
0: Oh, god.
2: En ik weet wat. Bel een snackbar en zeg dat je met deze hele hete temperaturen heel veel zin hebt in een lekker ijsje. Of een milkshake bijvoorbeeld. En zeg dat je een speciaal verzoekje hebt, dat je een fetish hebt voor tuff. Dus vraag of hun daar bij de snackbar in jouw milkshake willen tuffen. En dat even extra goed willen doorroeren.
1: Wat verdomme.
2: En dat je hun daar 10 euro extra voor wilt betalen. En of je het dan zo meteen zelf kan komen ophalen. Of te brengen natuurlijk, maar dat zijn jullie. Nou, heel hele fijne uitzending nog. Ik hoop dat
1: hoe komt ze hierbij, Dave? Ja, hey bro, hoe komt ze hierbij?
0: Oh...
1: Dit is gewoon... Bro, dit is niet Barkie, hè?
0: Maar besef je wat we moeten doen?
1: Jij moet doen, ja.
0: Dus, jij gaat... Eentje. Ja, de rat van vandaag zou bepalen.
1: Ik ga naast je stellen. Ik wil zien dat die rat echt op jou komt, hè, vandaag. Ik zweer het. Heb je hem al in je hand?
0: Ik heb hier het rat in de hand.
1: Oké, dan kom ik even naast je staan. Ik moet het even zien.
0: Dus oké, voor de duidelijkheid.
1: Ik vertrouw jou niet.
0: Eén van ons moet de snackbar bellen. En vragen of je zometeen een milkshake kan bestellen voor het afhalen. En dat je een fetish hebt voor tuff. En dat je er eigenlijk echt extra voor wil betalen. Maar dat ze dus uiteindelijk in je ding wil moeten tuffen dat je het zo ophalen.
1: Ja, ik denk niet dat jij gaat hem doen vanavond, hoor.
0: Bro, het rad gaat nu bepalen.
1: Nou.
0: Ben je er klaar voor?
1: Mooi, ready. Kom maar.
0: Het rad loopt.
1: Alsjeblieft. Nee! Yes!
0: Nee!
1: Ik zei het, lekker voor je. Oh, ik ging je zo lekker op, jongen.
0: Nee!
1: Jij bent het. Oh, lekker. Ik zeg je eerlijk, zweet komt van mijn hoofd. Oh, ik ben zo blij dat jij het bent, jongen.
0: Bro, ik wil dit helemaal niet.
1: Ik ga even de snackbar zoeken, ja?
0: Ga jij snackbar zoeken?

0: Zie je voor je hier. Ja, en ik probeer. We hebben een beetje een technische storing, Ajax, volgens
1: Jij
0: mij.
1: Jij hebt een technische storing.
0: Nee, dus we kunnen volgens mij de prank al niet doen.
1: Ja, we gaan hem gewoon wel doen, toch?
0: Ja, eventjes terugkoppelen wat zij zei.
2: Temperaturen. Heel veel zin hebben.
0: In. Oh, hallo, gaan we dat nog doen of niet? Zelfs zij denkt bij zichzelf, joh, krijg even lekker de groeten.
1: Alles gaat in de lift.
0: Alles gaat in de lift. Oké, maar goed, kan jij even kort uitleggen wat wij dan moeten gaan doen?
1: Wat jij gaat doen, hopelijk vandaag nog, ik hoop het, maar in ieder geval. Jij mag een snackbar gaan opbellen en zeggen dat je een lekkere milkshake wilt. Maar je hebt een gekke fetish en dat is zeg maar dat je houdt van tuf. Dus de bedoeling is dat jij zeg maar vraagt of ze in jouw milkshake kunnen tuffen en het kunnen roeren. In ruil voor 10 euro extra bonus.
0: Ja.
1: Ja. En dat ga je doen? Nu. Ik heb al een snackbar. We gaan het gewoon doen. Je kan er omheen draaien, maar dat gaan we gewoon doen.
0: Nou, zet mijn nummer in dan.
1: Oké, hoe moet ik het. Hoe gaan we dat fixen?
0: Nee, hier loop maar in naartoe. Hier.
1: Loop even naar jou toe.
0: Ja. Oh my god, wat kan ik dit? Oh mijn god. Nou. Hey, je mag hier met deze muis kan je erin gooien. Dat mag je dan lekker zelf doen. De groeten. Oh, maar dit wil je toch ook helemaal niet, of wel?
1: Ga je even lekker doen,
0: jongen. Nee, jongen. Dit is zo kut.
1: Ik
0: heb
1: het ook nog verkeerd.
0: Ja, ik hoop dat je zelfs nog 12 keer verkeerd klikt. Dat het buiten mijn uitzendtijd is. Dit wil je toch allemaal niet doen? Ik zit nog 4 minuten in mijn... Maar straks... Ik heb nog 2 minuten, hè? Dan is het klaar, hè? Of zeg je van, ik geef eigenlijk nog ook even...
1: Dit is de snackbar uit de Belmer.
0: Nee!
1: Dus bellen die ander. Je hebt nog 2 minuten, hup. Neem op, alsjeblieft. Alsjeblieft, neem op.
0: Alsjeblieft, neem niet op.
1: Neem op.
0: Alsjeblieft, neem niet op.
1: Oh, ik zie alweer hoe laat het is. Hey, maar als ze niet opnemen, ben je volgende week aan de beurt, hè? Dit ga je toch niet menen?
0: Ja, nee, helaas.
1: Oh, shit, man.
0: Oh, ik word gezet.
1: Nee, maar dit gaan we doornemen naar volgende week. Dit volgende week ga jij dit gewoon doen, hè?
0: Wie zegt dat?
1: Ik zeg dat.
0: Nee.
1: Jawel, dat zeg ik.
0: Het is nog maar één keer in...
1: Zo werken de regels niet, hè?
0: Oké, maar Pik, dan ga ik jou ook echt...
1: Het maakt me niet uit, maar volgende week ben jij aan de pub.
0: Bro, dan naai ik jou alsof je gewoon het zwemmen moet bellen.
1: Nee, het rad bepaalt.
0: Nee, ik ga... Oké, bro, volgende week moet jij een zwemmer bellen... en zeggen dat jij houdt van naakt zwemmen of dat het probleem is in de ochtend.
1: Nou, dat vind ik niet erg, hoor. Dat is wel...
0: Oh, god. En je luistert naar News Radio. Ik vond het weer een ontzettend magistrale uitzending. Ik heb er echt onwijs van genoten.
1: Ja, ik ook.
0: Ajax, ik vond het ook super gezellig met jou. Totdat je aan het einde weer naait. Dat is weer ook weer fantastisch. We hebben Lavinio in de uitzending gehad. We hebben gesproken met Orgel Joke van het WK. Ja, het is toch echt een ongelofelijke uitzending. Donderdag ben ik er weer. En donderdag is het net zo heet als vandaag. Dus hou je cool. En drink genoeg water. Want anders gaat dat ook niet lekker. Dat je cool blijft ook overdag. En zet Galaxy aan. En sowieso

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Steeds meer mensen wachten langer dan 6 maanden op een beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind 2025 stonden ruim 11.000 mensen op de wachtlijst. Volgens het UWV zorgen reorganisaties, personeelstekorten en meer aanvragen voor oplopende achterstanden. Het kabinet neemt maatregelen, maar verwacht wordt dat de problemen aanhouden. Openlijke kritiek op de oorlog met de Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van €55.000 naar €64.000 per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of €5,76 miljoen. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro en...

Kaatsen met She Did It Again. Yes. Hey, goedenavond. Ik moet even wennen aan die camera, man. Als je op de website kijkt, dan zie je zeg maar dat er een nieuwe camera is geïnstalleerd. Vlak voor mijn gezicht. Maar ja, goedenavond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio. Het is inmiddels 21 uur 8. Dus dat betekent dat het tijd is voor mijn show de komende 2 uurtjes. En ik ben er gewoon om heel te blessen met de lijpste hip-hop nieuws. De beste muziek

0: hebben, gaan we eerst eventjes door naar muziek. De mannen van Vals bezig met Ding, hoor je zometeen. Maar we gaan het eerst even doen, terug back in the days met Jarro en Ashanti met Always On Time.
1: We are Galaxy.
2: And this is how we put it down.
1: I made the radio rock.
2: We are Galaxy.
3: That's right.

is dat in Frankrijk wordt gehouden op de langste dag van het jaar. En dat was dus afgelopen zondag. En voor de mensen die FOMO hebben zoals ik, je bent niet alleen. Want shit, ik wou er echt bij zijn, man. Maar ja, het lukte me helaas niet om daarbij te zijn. Want ik moest werken en al die dingen. Je kent het wel. Maar in ieder geval, ik heb dus beelden op social media gezien. En dat zag er echt niet normaal druk uit, hè. Maar weet je wat me ook eigenlijk opviel? Er waren gewoon jongeren met

Ik snap dat je misschien gedronken bent en jezelf niet helemaal onder controle hebt. Maar even serieus bro, je gaat toch niet op een wekje van iemand staan die jij niet kent, nota bene. Dat is gewoon, ik vind het gewoon lijp man. Maar ja, aan de andere kant, wat heb jij daar te zoeken als het gewoon fucking vette dan muziek is? Want met Koningsdag denk ik hetzelfde. Met Koningsdag is het gewoon, je weet dat de stad gewoon druk is. Je weet dat er heel veel mensen daar zijn om feesten gaan vieren. En dan denk jij, laat me even met mijn auto daar langs gaan rijden. Dan zoek ik het eigenlijk ook weer zelf, je weet toch, maar ja. Ja, weet je. Ja, maar ja, los daarvan van de mensen die hebben genoten op vette muziek. Ik hoop dat je gewoon een beetje hebt gedragen. En als je wat leuks te vertellen hebt over vette muziek, stuur dan gewoon even een appje op. Dat kan via 085-029-4x2. En dan ben ik gewoon benieuwd wat jouw mening is over vette muziek natuurlijk. In ieder geval terug naar muziek. Burner Boy heb ik voor je klaar liggen. Jazzy heb ik ook voor je klaar liggen. Maar voordat we daar naartoe gaan, breng ik je even terug naar vette muziek. Naar zondag. Want ik denk dat dit echt de zomer anthem was voor de Fransen daar zo. Het is namelijk Mauface, Joe en Filet. Oh yeah!

0: Twijfel je ergens over en heb je eerlijk advies nodig?
1: Waar ik al tijden mee zit.
0: Leg jouw dilemma op tafel bij ICE op Galaxy Radio.
1: Dilemma.
0: Van relationships tot real life struggles.
1: Dilemma.
0: ICE zegt precies wat jij misschien niet wil horen.
1: Dat ben je niet.
0: Maar wel moet horen. En de luisteraars, die gooien er ook hun mening bovenop. Het dilemma met ICE. Geen zachte antwoorden, alleen real advice and opinions. Drop jouw dilemma en luister mee. Laat jouw dilemma nu in een voice memo achter op 085 029 4x2.
2: Yes, je hoort het goed, de lijnen zijn weer open. En waarom gaat er weer de hele tijd wat mis? Even serieus. Nou, in ieder geval. Ja, de lijnen die staan weer open. Dus heb jij een dilemma die we besproken hebben, dat kan je appen via 085-029-4x2. En het is natuurlijk voorkomen anoniem trouwens. Dus even tafel gewoon wat op je chest zit. Heb je wat meegemaakt dat je denkt, IJs, dit moet jij in de luisteraars horen, app het dan gewoon. En ik zit trouwens in mijn hoofd zelf te denken van, heb ik wat lives meegemaakt afgelopen dagen? Nee, eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon zo fucking warm eigenlijk. Het is elke dag 30 graden. Het enige wat ik doe is in mijn bed.

wat we kunnen doen vrijdag, want ik heb eigenlijk helemaal geen planning. In ieder geval, we gaan weer terug naar muziek. Brijs en Tiller hoor je zometeen. Rob Bass en DJ S-Rock staat ook voor je klaar. Maar eerst een track die je niet moet draaien als je op de eerste date afspreekt met de dame. Het is Gunna, Chris Brown en We Getting Fucked Tonight.

0: Get ready.
1: New feature music on Galaxy Radio.
0: You get it first.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Missy Elliott veranderde de game met futuristische beats, creatieve videoclips en flows die hun tijd ver vooruit waren.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. 9 p.m. hits different when ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
4: Zometeen gaan we het

0: Lamar, de enige echte OG van de hip-hop. Met Skobbelop, dat zie je nu.
1: God knows. I am.
2: Reincarnated, I'm a stargazer. Life goes on, I need a heart.

Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben nu in de studio en we hebben geen airco. Althans, we hebben een airco, maar die werkt niet. Dus ik ben helemaal aan het smelten hier als een gesmolten Matthijs. Maar in ieder geval, ik ga eventjes de appjes erbij pakken. Back to work. Leon zegt namelijk, vrijdag ben ik gewoon aan het werk tot 6 uur. Maar daarna ga ik eventjes met mijn kids genieten van een zwembad die ik in mijn tuin heb geïnstalleerd. Nou, lekker man, Leon. Sarifa zegt dat ze naar de strand in Scheveningen gaat. En Ilias zegt dat hij lekker in Marokko is met zijn familie in Marrakesh. En dat er daar volgende week 39 graden... 39, bro? Nee, maar ik zeg je eerlijk, het smelt hier al bij mij bij 30 graden. Maar 39? Hé, hey, weet je wat? Laat me gewoon rustig doen, man. Ik denk dat ik als Sarifa gewoon lekker naar Scheveningen ga. Even in de zee. Maar ja, in ieder geval terug naar muziek. Gilly Gilly van Naze en Distinct hoor je nu.

probleem hebben ze toch, hè? Die Olivia Dean. Maar ja, dit was Olivia Dean met Man I Need. En het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje, maar niet getrut, want het volgende uurtje ben ik er ook gewoon, dus je bent nog niet van me af. Nee, maar in ieder geval, in het volgende uurtje is het weer tijd voor gekkigheid. En Torres, je kent me toch wel, dus we blijven gewoon even hangen. En dan zorg ik ervoor dat je goede muziek hoort. En weet je wat daar ook echt bij past op dit moment? Het is het einde met Maria, want het is gewoon bijna zomer vandaag. Dus je hoor je nu.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo wordt

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. Twee jongeren zijn dinsdag verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve in Sprimon in de Belgische provincie Luik. Volgens VRT Nieuws zochten zij met vrienden verkoeling in het meer. De brandweer bevestigt de verdrinkingen. Er loopt een onderzoek naar de toedracht. De brandweer waarschuwt voor zwemmen in onbewaakte zones. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Openlijke kritiek op de oorlog met de Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. En dan het weer? In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

Yes, Nelly met Ride With Me. En ik wou eigenlijk Hot In Here draaien, maar ik dacht, nou, Ride With Me is echt wel die pokoe, je weet toch? In ieder geval, het is dinsdagavond en je luistert naar Galaxy Radio. En hey, we zitten er echt lekker in, man. Ondanks dat het echt warm is en dat het echt... Ik voel gewoon mijn kleren, die plakken gewoon aan me, die dingetjes. Maar in ieder geval, het is lekker weer, dus we mogen niet klagen. En we hebben Galaxy op, dus we mogen sowieso niet klagen. En ik heb echt goed nieuws voor de gamers onder ons. En daarover vertel ik zo meteen meer. Maar voordat ik dat ga doen, gaan we eerst terug naar muziek. Ayra Stars hoor je namelijk zo meteen. En met Wizkid samen, met Gimme That. Maar we gaan nu eerst iemand luisteren die keer op keer weer hitjes maakt. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij heeft gewoon een magische stem of iets. Ik weet niet hoe hij het doet. Maar het is in ieder geval de enige echte distinct met Mansory en Morat. Dus die hoor je nu.

heb die game zoveel gespeeld op de PlayStation als klein kind. Ja, ik was 12 toen die uitkomt. Ik ben nu 25 inmiddels. En ik weet nog dat ik hem niet mocht krijgen van mijn ouders, omdat ik te jong was. En toen in december had ik hem gewoon stiekem gekocht van mijn spaargeld. En toen dacht ik, yes, ik ben de baas. En voor de mensen die fulltime werken, net als ik, zorg je in ieder geval voor dat je donderdag 19 november vrijneemt. Want dan komt GTA 6 eindelijk uit. Chris Brown met Obvious hoor je nu, hier op Galaxy Radio.

Tems, Love Me JJ, wat een zomerplaat is het toch, of niet? In ieder geval Tems met Love Me JJ hoor die hier. En ja, weet je hoe laat het is? Het is inmiddels 22:23, dus dat betekent dat het weer tijd is voor een trip memory lane. Ja, ik hou echt van dit rubriek, want dat betekent dat ik jou meeneem naar de tijden van Party Peeps, de tijden van Hives en MSN, de tijden van Lijnweer en MP3-spelers enzovoort enzovoort. En dat betekent dat het vandaag weer tijd is voor een track die waarschijnlijk vroeger op jouw BlackBerry-telefoon stond. En dus ik ben weer door mijn lijst gegaan, even kijken welke pokken veel gaan draaien

0: zonde vind dat je gewoon niks meer hoort van negatief, man. Maar dit gaat namelijk over negatief en over Ibon E. Ik ging op Facebook kijken, Snapchat en al die andere platformen. En ik kan gewoon helemaal niks van deze twee heren vinden. Dus kan iemand me alsjeblieft uitleggen waar deze mannen zich bevinden? Want ze waren gewoon letjes in mijn oren. In ieder geval, dit is een track die bij hun hoort. En het is een track die me terugbrengt naar 2006. Het is Ibon E en negatief met niks is wat het zijn moet.
1: Ja, deze moet je voelen, man. De straat is niet alleen maar dood. Eenzaamheid de ziel kan breken was voor mij een harde les. Ik zag wat het deed met mijn neger. Check. Deed zomaar pijn, het dwong om zijn leven te nemen. Zie nu in wat het met je doet.

0: Wauw, gewoon kippenvel van hier tot Tokio, man. Hey, Iben E en Negatief, man. En trouwens, Iben E zat volgens mij toch in Green Gang, volgens mij, toch? Of niet? In ieder geval, kunnen jullie me alsjeblieft zeggen waar deze heren zijn? Want ik kan ze gewoon echt nergens vinden nogmaals, man. Maar ja, in ieder geval, ik ga mijn zoektocht gewoon lekker voorzetten om deze twee heren te vinden. En hopelijk dat ik ze dan gewoon kan uitnodigen om deze Poco Live te doen. Want ik zeg je eerlijk, wauw, dit is gewoon echt een trick, man. In ieder geval, wat je net hoorde was Negatief, Iben E. En niks is wat er zijn moet.
1: Galaxy. Turn the season up.

0: zijn dat je zoveel hiss op je naam hebt en in één keer ben je gewoon helemaal van de aardbodem verdwenen. Ik snap het gewoon allemaal niet. Ik hoop in ieder geval dat het goed met hem gaat. En zometeen is het tijd voor jouw favoriete verzoekplaatje. Maar voordat we het gaan doen, gaan we terug naar iemand die in... even kijken, waar komt hij vandaan? Utrecht, ja. Daar komt het Utrecht. We gaan een track van Lijpen draaien. Dus voor alle shop Utrecht tussen bij deze. Dit is Lijpen met Paraplu.
1: Galaxy. Summer feels different here.

kant. Vettig zei al, ben geen gangster, maar een zakenman. Alle opties in die bak, maar ik had weinig opties. Ik ben in Nobu, breng bestek, ik eet hier niet met stokjes. We komen binnen als tokjes, maar dan met zware klokjes.

dealer. Eigen klant van mijn problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: free radio app. Download it now.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
2: Afrobeat is op dit moment een van de grootste sounds ter wereld. Dankzij artiesten als Burna Boy en Wizkid hoor je Afrikaanse invloeden overal terug in de charts.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give black music extra flowers.
4: That's a fact.
3: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
5: Ja, je hoort het helemaal goed. Het is ijzer hier nog steeds hoor. Tot en met 11 uur nog een kleine kwartiertje. En het is inmiddels aangebroken om jouw verzoekplaatje op te sturen. Welke track dat is, dat mag je opsturen via 085-029-4x2. Er is wel een regel aan verbonden. Het moet een zomerachtige pokoe zijn. En in de tussentijd gaan we luisteren naar Idalie, Ronnie Flex en Frenna met Populair.

0: regel is wel als volgt, zoals ik net al zei. Het moet gewoon een zomertrek zijn. Gewoon een trek die je brengt naar de zomertijden. Misschien naar de tijden van 2005 toen je op het strand zat. Of misschien een trek die je binnenkort gaat afspelen in de zomer. In ieder geval, dat mag je helemaal zelf bepalen. En dan geef ik jou eventjes denken. Ja, ik denk één liedje de tijd om het te bepalen, man. En dan gaan we intussen even luisteren naar Jonna Fraser en Panya. Nogmaals,
1: Friends 05, Together.
2: 29,
3: it's getting hot outside. Music up. Worries down.
4: Fire, fire, fire.
5: That's how summer sounds on Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio. 085 4x2 029 nogmaals. Amigo.

Ja, dit was toch wel echt mijn zomertruc hoor. Donna Fraser en Jalen met Pana. En ja, ik zeg je eerlijk, ik heb nog een kleine 8 minuten. Dus het is tijd voor jouw verzoekplaatje. Dus ik ga even kijken wat ik allemaal binnen heb. Ik heb van Saveren namelijk Lionel Richie met... Zo, dat is een oude man, Lionel Richie. Arnett Long binnengekregen. En ik heb van Shea de Underdog project met Summer Jam 2003 gekregen. En van Rani heb ik Kevin Little, Turn Me On. Nou, ik zeg je eerlijk, ik vind het alle drie wel echt... tracks die wel echt bij de zomer passen, maar ik moet er natuurlijk maar eentje kiezen. Dus wat ga ik doen? Ik ga even mijn gabaton erbij pakken. 1 seconde. Ik heb ze namelijk opgeschreven op een briefje en dan gaan we natuurlijk een winnaar kiezen. Dus dat gaan we nu doen. Tromgeroffel, tromgeroffel. Even kijken wie gaat winnen hoor. De winnaar is Rani met Turn Me On, dus die hoor je nu. Van

Galaxy Radio. Wat een trek, man. Ja, het is inmiddels 22:56. Dus dat betekent dat we helaas afscheid van elkaar gaan nemen. En ik heb weer genoten van jou. Ik heb er weer een hele leuke show van meegekregen door jou. En de mensen die op dit moment gewoon locked up zitten en zo. Dikke SL naar jou. Ik ben met je, ik hoor je. En geloof me, alles komt goed. En ik hoop dat je door deze zware periode heen kan gaan. En iedereen die gewoon lekker op werk is of die lekker naar huis aan het gaan is, rij lekker veilig alsjeblieft.

7 tot 11. Van de rest, wat kan ik nog meer zeggen? Ja, ik wens je gewoon een hele fijne en gezegende avond. En ik laat je natuurlijk niet achter met rotmuziek. Zometeen hoor je een onder andere Jason Derulo. Maar we sluiten af met Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij. En dan wens ik je nogmaals een hele fijne avond. Thanks voor het luisteren. Dit was IJs.

0: culture moving. The Element Chain, the hip-hop estafette on Galaxy Radio.
1: Pass it on to the next. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. De 41-jarige aanvaller werd de eerste speler ooit die op 6 WK's scoorde. Ook Nuno Mendes en Rafael Leao waren trefzeker. Portugal leidt groep K, terwijl Oezbekistan na 2 duels nog puntloos is. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Galaxy Radio.

0: Music. SZA begon haar carrière bij Top Dawg Entertainment, hetzelfde label als Kendrick Lamar. Met albums als Control en SOS gaf ze moderne R&B een eerlijke, emotionele en alternatieve sound. Haar teksten over relaties en mentale gezondheid spreken miljoenen jongeren wereldwijd aan. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke R&B-artiesten. Girl,
1: hi, I'm Doechii.
2: What's up, this is SZA.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate Black Music Daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. It's 11 to 1. Rosa G holding it down for the real ones.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Hip-hop is tegenwoordig de grootste muziekstijl ter wereld. Wat begon in de Bronx is nu een miljardenindustrie.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
5: This hour ain't for everybody.
6: But you get it.
5: Rosa G on the set. This is Rosa's world. This is on Galaxy Radio.
7: Left foot, right foot, how you walk that?
8: Shot that nude hip hop.
9: Trap Dicky down south.
10: Turn it up right here.
5: Trap Dicky is going down south now on Galaxy Radio.

0: je wil vragen. Ben een oase of een fata morgana.
1: This is a journey in

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer. Ride it, ride it.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Beyoncé gebruikt haar muziek regelmatig om zwarte cultuur, empowerment en historie centraal te zetten. Albums als Lemonade werden wereldwijd besproken.
3: You can hear it in the music.
4: For the culture. For the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
4: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.